0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Met nu

0: zijn.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal. Plus. Plus.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven. Waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
4: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
3: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
5: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
3: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nog lekker rustig op de weg. 32 kilometer file in het land. In de Leidse regio staan er geen net.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De ochtendshow. Mark en Rabin.
6: Goedemorgen op deze vrijdag 25 september. Centraal Plus. 25 september, de laatste werkdag van de werkweek. Die gaat beginnen vandaag. Dit is Birdie en Skinny Love.

0: Birdie and Skinny Love. Goedemorgen, het is 6 over 7 op deze vrijdag 25 september. Een nieuwe editie van De Ochtendshow is hierbij officieel begonnen. En het is de laatste van de werkweek en ook de laatste ochtendshow in deze setting.
1: Ja, morgen gaan wij namelijk naar een bepaald gala. En daar wordt dan even gekeken of wij toevallig een NLPO Award mogen mee naar huis mogen nemen.
0: Ja, in de categorie audio zijn we genomineerd met De Ochtendshow. Nou, maar dan echt, ja, hoe slecht is de concurrentie dan als wij worden genomineerd?
1: Ja, of misschien zijn er ook gewoon maar 3 aanmeldingen geweest.
0: Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, nee, we strijden tegen volgens mij AT5 met een podcastserie en nog iets.
1: En we gaan morgen met een delegatie van de omroep gaan we naar
0: de limousine.
1: Gaan we daar naartoe? Waarschijnlijk met z'n allen in mijn oude Japanse auto.
0: Oh, dat is goed. Kom je me halen?
1: Dat is prima.
0: Ja, top. En dan, maar dan vanaf maandag, als we dan winnen, moeten we wel, dat heet dan vormgeving en muziekjes en plingeltjes hebben. En dan moet even dit zo.
2: De award-winning show.
0: Nee, een goed idee.
1: Ja, misschien maar niet doen. Eerst maar eens even de orde van de dag, want het is dus vrijdag. Het is een zonnige dag. Het is een verrassend nazomerse warme dag.
0: Het wordt iets van 23 graden.
1: Ja, en dan strak blauwe lucht, als het goed is. En komt goed uit, want dat is misschien nog even een terrasweertje. En mocht het dan ook nog eens zo zijn dat het voor heel veel mensen vandaag betaaldag is. Het is de 25e van de maand.
0: Oh ja, ja, nou. Wat kan er beter?
1: Een heerlijke voorbode van het weekend.
0: Het nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in de kwestie over onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest. Vraag me af hoe dat afloopt.
1: Ja, en iets met het woord van het jaar volgens mij van wat het gaat worden is bagatelliseren. Dat lees ik in één keer, dat hoor ik in één keer overal 100.000 keer terug.
0: Ja.
1: Dat was dus niet zijn intentie om dat te doen. Maar uiteindelijk zijn er dus wel inderdaad, wat de Rekenkamer ook heeft bevestigd, toch zo'n 10.000 incidenten van niet zomaar ik ben mijn sleutels kwijt. Mm-hmm. Maar echt wel serieuze meldingen die gewoon onbehandeld zijn gebleven. En dat vind ik op zichzelf al schrikbarend nieuws.
0: Ja.
1: Daarnaast dan ook nog een minister die daar een beetje over gaat. Die dan zegt, viel me wel mee.
0: Ja, maar misschien is hij wel verkeerd geïnformeerd door zijn ambtenaren. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat kan ook.
0: Want je weet gewoon op het moment dat je verkeerd de Kamer informeert, dan ben je gewoon de sjaak.
1: Alsnog vind ik het niet een hele fijne zaak. En vind ik het wel netjes dat hij zijn excuses heeft aangeboden. En dat daarmee ook uiteindelijk de motie die is ingediend voor zo'n beetje het aftreden van, is ingetrokken door bijna alle partijen. Dus behalve de PVV en de FVD.
0: Ja, nou ja, dat moeten zij weten. Ja. En dan even naar Frankrijk toe. Ik was daar van de zomer. En daar stonden allemaal borden. Ik kan geen Frans, dus. Maar er stond een foto van de paus op. Toen dacht ik, en die komt binnenkort langs dan wel leukbaar.
1: Le Pope.
0: Papi. Papen, toch? Pape.
1: Dat is volgens mij Italiaans.
0: Dat is ook bijna hetzelfde. Nou, in ieder geval, de paus die gaat naar Frankrijk toe. En dat is dus blijkbaar vandaag. Vandaag begint zijn tour. En dat wordt een beetje vergeleken met een rockster. Want het centrum van Parijs wordt platgelegd. Hotelkamers zijn schreeuwend duur. Voetbalstadion, treinkaartjes, alles is helemaal uitverkocht. 100.000 mensen hopen de komende dagen een glimp op te vangen van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk.
1: Ja, dat is wel weer. Dat precies tegenovergestelde. Over het algemeen is bij een rockster zitten bepaalde allures van seks, drugs en rock'n'roll. Nee, dat zijn echt precies
0: dingen. Zeggen bij de paus ook seks.
1: Dat zijn precies dingen die de paus volgens mij niet mag doen vanwege alle boeken die er ooit over geschreven zijn. Dus vind ik wel heel leuk dat hij dan dat paus Leo toch even een rockster wordt genoemd. Ja. Kan hij in zijn zak steken.
0: Nou, moet ik wel zeggen dat het wel een modernere paus is. En zo, dat heeft ook met leeftijd te maken. Hij is staat iets meer met twee benen in de moderne gemeenschap.
1: Nou, wie weet gaat hij wel liedjes zingen.
0: En we doen mee met het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, gaat niet onder slag of stoot. Dat zijn toch zonder slag of stoot. Dat zijn toch wel mensen die er niet zo van over te spreken zijn. Spreken van dat er geen ruggengraat is. En dat je dit niet zou moeten doen om een toenadering te zoeken tot een land dat actief genocide aan het plegen is. Dus de online meningen zijn toch wel anders.
0: Ja.
1: En het gaat ook iets anders. Het gebeurt op een andere manier, begreep ik.
0: Ja, want volgens mij gaat de NPO de selectie voor de inzending voor zijn rekening gaat nemen. En de NOS is dan verantwoordelijk voor de verslaggeving, voorbeschouwing en het commentaar.
1: Terwijl het eerst een beetje een avond het ros of een trosfeestje was.
0: Ja, maar die dachten wij willen onze handen hier niet meer aan branden. Dus nu gaat de NPO het doen. Onder de vlag van de Nederlandse publieke omroep.
1: En ik kan al wel vast zeggen...
0: laat ze lekker zingen.
1: Ik heb regelmatig gezegd dat ik wel in zo'n comité wil. Om even te vertellen wie wel zou mogen, wie niet. Ik ben wederom niet benaderd om deel te nemen aan het panel.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik kan daar geen uitspraak over doen.
1: Oh,
0: je hebt er een stokje voor gestoken. Ik vraag me wel af wie er naartoe gaat. Volgens mij Davina Michel, die naam die zingt een beetje rond. Dus wie weet, dat wordt binnenkort dan vast wel bekend.
1: Ja, we zijn een beetje aan de late kant in de voorbereidingen. Met andere jaren dat we wel meegedaan. Maar ja, dat het iets wat eigenlijk een soort van internationaal cultuurfeestje was, wordt steeds politieker en steeds...
0: Minder gezellig.
1: Ja,
0: dat maken we daarvan.
1: Ja, als de wereld ook minder gezellig is, dan maken we het ook minder gezellig. Ja, nee, dus er valt ook wel wat voor te zeggen. Ja. Alleen, ik vond dat wel gewoon wel lekker onschuldig en leuk.
0: Ja, maar laten we dan met z'n allen ervoor zorgen dat het ook weer onschuldig en leuk is. Met of zonder Israël.
1: In de tussentijd even de wereld fixen.
0: Zeker. Laten we beginnen in Oegstgeest, want het college van BMW gaat daar bekijken of oude windturbinebladen, mooi woord, Scrabble, drie keer woordwaarde, als geluidswal kunnen gaan functioneren. Ze zouden dan ergens aan de A44 worden geplaatst. Het college gaat nu met de Rijkswaterstaat in overleg of de bladen misschien als proef gebruikt kunnen worden. Want ja, als die windmolens op zijn, hun levensduur hebben bereikt, dan die bladen, van 30 meter lang of zo, die kunnen niet opnieuw gebruikt worden. Dus die zouden dan misschien wel als geluidswal kunnen dienen.
1: Ja, die liggen dus eigenlijk ergens opgeslagen een beetje te verpieteren, want die zijn lastig te recyclen. Ja, en dan gelukkig heeft onze verslaggever Ben Intorn, die heeft gisteren gehoord dat dus het college de opdracht heeft gekregen om te kijken of dit als geluidswal kan fungeren in Oegstgeest langs de A44. Er ligt er al ergens eentje aan de A58. Dus er wordt al even naar gekeken of dat in Oegstgeest ook haalbaar is. Heel circulair en dan misschien wat stiller. Wat leuk.
0: Ik vind het een goed initiatief, toch?
1: Laten we uitzoeken of het werkt.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks een reportage over... of in ieder geval een gesprek met de wethouder Abdelhak Yamoumi over bewindvoerders in de Leidse regio. De afspraken zijn aangescherpt. En in ons drinkwater zit te veel PFAS. Nou, dat was in het nieuws de afgelopen dagen. Hoe zit het nou echt? We spraken met Greenpeace en met waterbedrijf Dunea op een hele toepasselijke plek. Maar dat hoor je straks. Eerst muziek. John Legend, Love Me Now komt eraan naar Martin Garrix in U2. Dit is Fireflies.
3: Centraal Plus.
4: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: John Legend en Love Me Now. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus. Het is 7:50 op deze vrijdag. En jij wil een slokje water gaan drinken?
1: Ja, ik vroeg me af, durf jij het ook nog aan? Om hier in Leiden een glaasje water te drinken?
0: Ja hoor. Okay. Ja. Er zit wel veel PFAS in. Dat was deze week in het nieuws. Greenpeace had onderzoek gedaan.
1: Ja, ik proef het niet.
0: Nee, dat scheelt wel. Dat je het nu uitspuugt. Nou, PFAS zijn natuurlijk van die chemische stoffen. En dat zit ook in ons drink. Het zit eigenlijk overal in, maar ook in ons drinkwater. Alleen vooral in de Randstad is het veel. En Leiden staat dus op nummer 7, volgens mij.
1: Nummer 7 van de top 10.
0: Ja, dat is best pittig. Ja, PFAS in drinkwater dus. Het houdt de gemoederen bezig. Eerder deze week lanceerde Greenpeace dus de website waarop per postcodegebied te zien is hoeveel PFAS er in het drinkwater zit. En in Leiden is die waarde dus te hoog. Nou, verslaggever Anita Jansen ging op onderzoek en sprak met Greenpeace en het drinkwaterbedrijf Dunea. En dat deed ze op een toepasselijke plek.
2: Midden in de duinen van Meijendel wordt water gezuiverd voor honderdduizenden huishoudens in onze regio. Maar zelfs hier ontkom je niet aan PFAS.
3: Ja, PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemicaliën. Ze worden gemaakt door de chemische industrie en gebruikt in heel veel verschillende producten. Want het is een stof die vuil- en waterafstotend is. Dus heel erg handig voor bijvoorbeeld regenkleding, pannen, cosmetica, pizzadozen.
2: Greenpeace zit Zoetermeer op 8,3 en Leiden op 7,4 nanogram PFAS per liter. Het RIVM adviseert 4,4 nanogram. En een nanogram, dat is 1 miljardste liter.
4: Moet ik me zorgen maken als ik dadelijk mijn glaasje water pak?
3: Nee, als je je glaasje water pakt, hè, dat kan je gewoon drinken. Maar waar we ons denk ik met z'n allen zorgen om zouden moeten maken is dat PFAS dus overal zit. En dat zouden we gewoon echt niet moeten willen. Want PFAS wordt in verband gebracht met gezondheidsrisico's. Verhoogd cholesterol, het is slecht voor je immuunsysteem. Maar het wordt ook met verschillende kankersoorten in verband gebracht.
2: Bij Dunea proberen ze zoveel mogelijk PFAS eruit te halen. Onder meer met actieve kool.
5: Nou, wij zuiveren PFAS uit het water. Zo'n 70% halen wij er nu uit met actieve kool.
2: Dunea haalt een groot deel van de PFAS uit het drinkwater. Maar volgens het waterbedrijf moet vooral de industrie voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. Greenpeace wil een totaalverbod op PFAS. Want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet te worden uitgehaald.
0: PFAS.
1: Geen woord van gelogen, gezondheid. Geen woord van gelogen, Anita. Als het er niet in zit, dan hoef je het er ook niet uit te halen.
0: Nee, klopt. Maar aan de andere kant, we vinden het verdomde handig natuurlijk. En dat heeft alles te maken met bijvoorbeeld anti-aanbakpannen. Regenkleding, nou, wat Anita natuurlijk allemaal al noemde. Dus dat hebben we de afgelopen jaren hebben we dat natuurlijk allemaal gebruikt. Het zit zelfs in blusschuim.
1: Ja.
0: Voor vliegtuigbranden of zo.
1: Ja, dat gebruik je niet iedere dag, gelukkig.
0: Nee, maar bijvoorbeeld op Valkhorst, Valkenburg, het oude vliegveld. Mm. Oude marinevliegkamp, daar hadden ze natuurlijk brandweer. Daar hebben ze jarenlang geoefend.
1: Oh ja.
0: Nou, daar is zoveel PFAS de grond ingezakt. Ja, dat moeten ze allemaal gaan saneren voordat daar überhaupt woningen kunnen gaan komen.
1: Ja,
0: dus het is echt een groot probleem.
1: Van binnen ook allemaal waterafstoten straks in onze regio.
0: Nou ja, het is natuurlijk. Het zorgt inderdaad ook wel voor. Het kan zorgen voor medische problemen. Ik denk dat de PFAS het nieuwe asbest is.
1: Oei.
0: Ja, want vroeger dachten we ook, het zal allemaal wel meevallen. We denken nu, het valt allemaal wel mee. Maar de bewustwording hierover volgt nu. Het is ook niet zo dat je dan denkt, nou, ik ga wel flessenwater drinken. Want daar zit een troep in.
1: Oh, dat vind ik niet eens of het ergste. Ik vind het ergste dat het dan water ergens anders vandaan wordt gehaald. Om in een miljard plastic flesjes dan in te transporteren over de hele wereld. Waar dan iemand 10 seconden wat drinkt en dan weggooit. Dat vind ik zo zonde van de hele keten.
0: Nee, dat snap ik. En het is soms wel makkelijker als je ergens naartoe gaat. Prima, maar er zijn ook mensen die drinken alleen maar flessenwater. Ja. En niet uit de kraan, omdat het uit de kraan vies is of zo. Maar ja, dan denk ik.
1: Ja, in Amerika doet dat al pijn in mijn hart. Om mensen gewoon 3 van die flesjes per dag te zien drinken. Denk ik van, oh.
0: Ja, maar daar is de drinkwaterkwaliteit misschien ook wel anders.
1: Het smaakt gewoon naar chloor. Dus zwembadwater heb je daar.
0: Oh ja, ja. Ja.
1: Maar
0: weet je wel dat het schoon is.
1: Moest nog een, we waren eigenlijk nog op zoek naar een track voor Anita. Maar die konden we niet vinden. Dus hebben we er Azizan van gemaakt. Op de buurt, oké?
0: Ed Sheeran.

0: Space Centra plus track van deze week. Alex Warren en Emerald Eyes. We hoorden hem hier tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark von Dink. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Zo werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In een nieuw convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van de herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunten op Centra Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Dat is vandaag, net als Mark Wonnink in een radiostudio, 1 bak zonneschijn. Weinig bewolking en de wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig. En in de regio wordt het een graad of 22.
0: Weet je dat er geen files staan?
2: Nou, nog meer zonnestralen.
0: Hoppakee.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Garden. Right it. En we're nog Cat zijn met de Animal. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus. Het is 19:30 geweest op deze vrijdag. En over exact één week...
1: Dan is het
0: 2 oktober.
1: Eén van de feesten der alle feesten.
0: Ja, nou 3 oktober is natuurlijk echt een dagje. Maar volgende week vrijdag dan... is het hutspot en de taptoe en dat soort dingen.
1: Ja, ik ben altijd zo blij mee dat er dan, als er een feestje is... dan moet je eigenlijk in je hoofd al 2 dagen rekenen. Want dan, je moet dan, het gaat vaak tot laat. Dus de volgende dag ben je eigenlijk ook altijd kwijt.
0: Ja, dat is nu een
1: en daar hebben we bij, bij 3 oktober dat zo goed rekening mee gehouden. Dat er altijd, net als Koningsdag en Koningsnacht... hebben we ook op een gegeven moment besloten van... jongens, dit moet gewoon een 3-daags festival zijn. Nee. Want je kan met niemand in zo'n land bezeilen.
0: Dat 2 oktober meer de stapavond is.
1: Nou, dat je dus eigenlijk altijd 2 dagen krijgt.
0: Ja.
1: En dat vind ik altijd wel lekker. Want dan
0: niet iedereen hoor.
1: je kan ze nemen.
0: Ja, dat klopt.
1: Wordt gefeliciteerd, vind ik fijn.
0: Leiden tot Z is onderweg nog een week inderdaad. En eigenlijk niet alleen voor Leiden, maar eigenlijk voor de hele streek ook. Hè? Want ik ben zelf geboren in Oegstgeest. En al sinds mensheugenis dan ga ik naar Leiden tot Z.
1: Ja, het is ook 3 keer vallen. En dan ben je natuurlijk eigenlijk al op de Leidse stadsgrens.
0: Mocht je nou niet kunnen, niet willen... ook even niet kunnen vanwege whatever.
1: Of niet mogen. Nou, stel je voor dat je hele zure ouders hebt en je hebt straf gekregen.
0: Nee, 3 oktober. Ja. Nou, dan zou ik echt aan het raam klimmen.
1: Spijbelen. Ja.
0: Of hoe heet dat? Dan kan je gewoon Leiden tot Z volgen bij ons bij de omroep. Want we gaan heel veel dingen uitzenden op televisie. Bijvoorbeeld de Pleintap toe. En die is aanstaande zaterdag, morgen al. Die is te zien bij ons. De uitzending start om 3:30 en duurt tot 6:00. En optredens met KNG, Te Marco, Showband, Urk en de Christelijke Muziekvereniging door Vriendschap Sterk uit Katwijk. Dus dat is de Pleintap toe. Die is morgen dus te zien. Dat is een beetje de start, hè?
1: Wist jij dat ik ook vroeger in zo'n straatorkest heb gespeeld?
0: In zo'n fanfare? Ja, dat heeft geen fanfare, maar...
1: Ja, dat kan. Dat zijn verschillende type orkesten. En waar ik in zat was een harmonie.
0: Oh.
1: Dus dan heb je eigenlijk niet een hele kudde trompetten... maar dan heb je eigenlijk een hele kudde klarinetten. Daar speelde ik dus ook saxofoon inderdaad, met zo'n hoedje... en dan zo'n marsjeboekje voorop. En dan...
0: Heb je ook mensen omver gelopen?
1: Nee, ik was 4 centimeter groot toen ik toen daar nog speelde.
0: Dinsdag, aankomende dinsdag vanaf 1 uur... dan gaan basisschoolleerlingen uit de regio liedjes zingen tijdens het mini-koraal. Ook dat zenden we uit. En dan s'avonds is het maxi-koraal. Dat zenden we ook uit. De taptoe op 2 oktober live te zien vanaf 19:30. Herdenkingsdienst op 3 oktober 's ochtends om 10:00. En de grote optocht vanaf 1 uur ook live te zien. En Rudo die gaat lekker op pad. Die gaat allemaal leuke opnames maken. En dan zie je een weekje later. Dat is echt nagenieten met Van Leiden tot Z. Een week later dan zie je de Rudo XL editie bij Leiden tot Z.
1: Is ook wel nodig. Want Rudo gaat dus 2 dagen, volgens mij 48 uur lang non-stop.
0: Ja.
1: Gewoon door.
0: Ja.
1: Dus die moet daarna een ijzeren longing. Om nog eventjes bij te komen voor een week.
0: Te monteren. En dus dan heb je een beetje de afterparty een week later. En als je denkt, maar ik mis eigenlijk zaterdagochtend. De reveille en de haring en de witte brood. Nou, daar zijn we op radio bij.

0: Mijn wekker gaat lekker vroeg op en Robert die gaat de stad in. En dan maken we eigenlijk ook live radio en beeld erbij. Dus het lijkt dus ontzettend, dat kan je gewoon volgen hier.
1: Of je nou wil of wel, wij doen er verslag van.
0: Sowieso. Nou, mooi. Suzanne Freek nu met Halverwege en straks wethouder Abdar Kiamoumi over het nieuwe convenant rondom bewindvoerders in de Leidse regio.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: 9.
1: Susanne Freek met Halverwege. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. We gaan naar de Leidse regio toe, want de gemeenten in onze regio hebben afspraken aangescherpt die gelden voor bewindvoerders. Nou, bewindvoerders zijn mensen of instanties die mensen begeleiden die schulden hebben of op een andere manier hulp nodig hebben bij hun financiën. Nou, verslaggever Robert Beursen sprak met de wethouder Abdelhak Yamoumi en vroeg hem wat er nou precies verandert.
2: Het kan voorkomen dat iemand in de schuldenproblematiek komt en dat de rechter zegt van het is goed als er iemand mee gaat kijken op de financiën, op het geld, hoe je dat uitgeeft en daarin geholpen kan worden. Dat kan dus zijn vanuit de schulden, maar het kan ook preventief zijn. Dat bijvoorbeeld iemand tijdelijk even door ziekte of ja, geestelijk of mentaal niet in staat is om de financiën goed te organiseren, dan krijg je van de kantonrechter een bewindvoerder toegewezen. Wij als gemeente betalen daar dan aan mee. En wat we nu dus hebben ondertekend, dat is een vernieuwing van de convenant, van de afspraken die we gaan maken met de bewindvoerders. Wat mogen wij van jullie verwachten, maar wat mogen zij ook van de gemeente Leiden verwachten? Uiteindelijk om te zorgen dat we de kwetsbare inwoners zo goed mogelijk helpen.
3: Nou, het eerdere convenant stamde uit 2020. Het is de afgelopen periode ook een paar keer flink misgegaan met bewindvoerders in de Leidse regio. Wat heeft u aangepast?
2: Nou, wat we in ieder geval hebben aangepast is dat de gemeente Voorschoten heeft gezegd ik wil ook graag aansluiten. Dus daarmee hebben we dus een compleet alle gemeenten in de Leidse regio die hieraan meedoen. Dus dat is positief. Aan de andere kant hebben we duidelijker opgeschreven welke kwaliteitseisen bewindvoerders aan moeten voldoen. En dat kan ofwel heel simpel het burgerlijk wetboek, want daar staan hele belangrijke wetten in. Maar ook inderdaad wetten en regels rond kwaliteit en toezicht. Nou, dat zijn de belangrijke regels die we hieraan hebben toegevoegd. Aan de andere kant hebben we ook duidelijker gemaakt welke samenwerkingsafspraken we maken. Dus hoe vaak hebben we contact met elkaar? Hoe zorg je ervoor hoe snel je een klacht of een vraag van iemand oppakt? Wat mag je van de gemeente verwachten? Dus even wat meer duidelijkheid om te zorgen dat die incidenten, die excessen die er zijn geweest, want het zijn drie serieuze incidenten die er zijn geweest met bewindvoerders, dat we die zoveel mogelijk gaan voorkomen en eigenlijk idealiter gewoon tot nul reduceren.
1: Wethouder Abdelhak Yamoumi van de gemeente Leiden over het nieuwe convenant met bewindvoerders om dat allemaal een stukje veiliger te laten verlopen. En dat is logisch, hè, want de mensen die in de bewindvoering zitten, dat zijn vaak kwetsbare groepen.
4: Moet je extra goed uitkijken, want een klein foutje kan dan misschien veel grotere uitwassen hebben die je ooit hebt bedoeld.
1: Dus een nieuw convenant is getekend. Het is Centraal Plus met de ochtendshow hier. Met straks Eva Levien, Complicated, die heb ik lang niet gehoord.
4: Ja, dus ik dacht, ik gooi hem er even bij, heb ik zin in.
1: Heerlijk, maar eerst
4: Ray, Emma en Absolutely Met Joy.
5: Centraal Plus.
6: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en

0: Ja, ik lijk heel erg op Avril Lavigne qua stemgeluid.
1: Ja?
0: Ja, ja, twee druppels water.
1: Het is wel een rammer van een plaat en hij blijft ook gewoon leuk. Ja, hij verveelt niet.
0: Ja, misschien heeft het ook te maken dat wij tieners waren in die tijd. Dat we toen alles
1: ja, is dat dan een beetje een soort jinxte? Zijn dit onze Beatles?
0: Dat gaat wel heel ver.
1: Ja, maar wie zijn onze Beatles en de Stones van onze generatie?
0: Dat is heel lastig. Misschien wel een Coldplay of een Nirvana, Peppers. Dat zijn misschien wel... Maar die zijn niet zo poppy natuurlijk.
1: Nee, dat One Direction. De tijd, voor een bepaalde generatie is dat natuurlijk zo. Of Justin Bieber.
0: Ja.
1: Over muziek gesproken.
2: En nu de 1 seconde ronde.
0: Ik heb weer een seconde voor je uitgeknipt van een track. Het is een banger die we sowieso naar achter gaan draaien. En het is een kleine voorproefje. Wie weet, weet je al welke track dit is? Ja, het is een jaren 90 ding. En het klinkt een beetje alsof... ik heb er een klein knipje in gemaakt... zodat ik 1 seconde van maken voor je. Dat was al een hint naar de artiest. Weet jij dit? Stuur de naam van de artiest en de naam van het nummer... naar ochtendshow@centraalplus.nl. Dan maak je misschien kans op een leuke goodiebag van de Omroep.
1: Nog 1 keer?
0: Ja.
1: Nou, kom maar door. Ochtendshow@centraalplus.nl.
0: En dit is Sia. Met haar een van mijn favoriete albums van de. Deze track, You've Changed.

0: dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Michel Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
4: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
3: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
3: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. 100 kilometer file in het land, staan er nul in de Leidse regio.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

0: Great Expectation. Goedemorgen, het is 6 over 8 op deze vrijdag 25 september. Je luistert naar de ochtendshow. En het is lekker zonnig buiten, Ramin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, in een klein nazomers staartje van september.
2: Heerlijk.
1: En dan op de dag dat je misschien weer een beetje salaris hebt gekregen. En dat je misschien weer weekend mag vieren. Nou, dat is toch een heerlijk moment om zo even misschien wat van horeca te gaan genieten.
0: We gaan deze dag even voorbij, even gewoon beuken. Zeg je dat? Genieten?
1: Ja. 9:15, witte wijn van mij als het mee zit. Heerlijk.
0: Ja, wil je? Je kan ook gewoon tijdens de ochtendshow je drinken, hoor. Maar mij dan uit.
1: Glaasje Chardonnay om 7:15.
0: Oké. Okay.
1: Heerlijk.
0: Nieuws uit je eigen buurt en daarbuiten. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen. En dat verbod moet in nog meer situaties gelden dan nu het geval is. Een beetje hetzelfde als gisteren. Alleen nu wil de Tweede Kamer er ook daadwerkelijk iets aan gaan doen.
1: Ja, het gekke is dat het eigenlijk allemaal al geregeld is, toch? Want je hebt een portretrecht. Ja. Je hebt recht op privacy van beelden die worden gemaakt. Maar mag je altijd aangeven, van ik wil daar niet herkenbaar op worden.
0: Maar het is een beetje moeilijk handhaven.
1: Je mag het niet publiceren. Nee, ja, is dat dan het ding? Want zelfs winkels hebben regels.
0: Op het moment dat ik jou nu film en ik stuur dat door naar iemand.
1: Ja,
0: dat mag niet. Maar ja, kom jij achter of wel?
1: Nee, maar kun je er wel achteraf aanklagen?
0: Ja, nee, dat klopt, maar dat moet je het wel weten.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus het is, we gaan kijken hoe dat ontwikkelt.
1: Maar als er een boom omvalt in het oerwoud waar niemand hem hoort, is er dan nog geluid?
0: Wauw, wat een diep filosofie. Ja, trouwens.
1: Als jij wordt vastgelegd op een camera en je weet niet dat dat beeld wordt verspreid, is jouw privacy dan geschonden?
0: Nou ja, dat is de vraag.
1: Ja, ik heb het gevoel van wel. Dus ik ben blij dat er regels voor zijn. Maar dat is een heel filosofisch vraagstuk wat jij vandaag bij de koffieapparaat mag gaan stellen aan je collega's.
0: En we gaan het even hebben over het West-Nijl-virus.
1: Moet dat?
0: Er is opnieuw een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM. Of het virus de oorzaak van het overlijden is, of bijvoorbeeld de kwetsbare gezondheid, is niet duidelijk. Maar dit jaar zijn al 5 mensen die besmet waren met het West-Nijl-virus overleden. En ik dacht eerst, ja, ik had er wel eens wat van gehoord, maar ik zat het even te lezen. Het wordt dus door muggen in Nederland overgedragen. Als je een besmette mug hebt en je wordt geprikt, dan heb je een probleem. Nou, het stikt nog steeds van die beesten. Ik word elke nacht lek geprikt. En nou blijkt dus dat de meeste besmettingen in Zuid-Holland waren. Maar liefst 23. Daarna Utrecht met 10 en Noord-Holland 4, Noord-Brabant 4, Gelderland en Overijssel 2 en 1. Maar de meeste besmette muggen vliegen dus rond in Zuid-Holland. Dat baarde mij wel wat zorgen.
1: Ja, dat is precies waar wij zitten namelijk.
0: Ja, dat ligt in Zuid-Holland. Ja, dat klopt.
1: Ja, het is echt jammer dat het er net zo uitkomt op het moment.
0: En dus we kijken even hoe dat ontwikkelt. Maar een klamboe is misschien een optie natuurlijk.
1: En wil je die muggen herkennen? Nou, dat kun je meestal doen als je bijvoorbeeld in Frankrijk of Duitsland bent. Dan kun je die Nederlandse muggen herkennen aan dat ze hun eigen pindakaas en kaas hebben meegenomen.
0: Ja.
1: En hagelslag. Ja.
0: En de pleintap toe van Leiders Ontzet is morgen te zien op televisie bij ons. De uitzending start om 3:30 en duurt tot 6. Diverse muziekkorpsen laten van zich horen. Dus zet de televisie lekker aan. En in 2023 kwam er een einde aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwetterhagen. Dit weekend is er weer een speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Dat ter ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude. Nou, de rit start aanstaande zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaartweg. Superleuk. Toch?
1: En dan hebben we nog 1 seconde om op te lossen.
0: Oh ja!
1: Want weet jij al welk trekje dit is?
0: Gelijk, alleen ik kon nu even niet op de artiest komen.
1: En daarom gaf ik al een klein hintje van. Ik heb een klein knipje gemaakt, had ik gezegd.
2: It's a snap.
1: Precies.
0: Ja.
1: Rhythm is a dancer, snap is de oplossing. Had jij het goed? Goed begin van je weekend.
0: Dus de Sandra Bliss ochtendshow, zometeen in de studio de nieuwe stadsfotograaf van Leiden. Gisteravond gekozen en nu al hier. Dus dat hoor je zo. Dit is de ochtendshow op Sandra Bliss. Goedemorgen.

0: en Rhythm is a Dancer. Het is hier de ochtendshow op Centraal Plus. Het is 17 over 8 op deze vrijdag 25 september. De zon schijnt. Het weekend staat voor de deur. We hebben er allemaal wel een beetje zin in. En als dan de zon schijnt, dan kan je bijvoorbeeld hele mooie foto's maken.
1: Nou, wat een brug.
0: Ja, mooi. Ben jij een beetje fotograaf, Rami?
1: Nee. Ik heb een camera op de achterkant van mijn telefoon zitten. En iedere keer als ik er dan wat mee doe, dan denk ik van wat lelijk. Laat het maar over aan de mensen die het wel kunnen.
0: Nou, mensen die het wel kunnen. We hebben hier iemand in de studio die dat kan. Namelijk de nieuwe stadsfotograaf van Leiden. Gisteravond gekroond. Maarten Boersema in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gisteravond werd het dan officieel bekend. Stadsfotograaf van Leiden. Vertel, hoe was dat gisteren? Hoe werd dat bekendgemaakt?
2: Oh, dat was leuk. We hadden een ontmoeting in... Ja, wat was het, Job? Vertel, hoe heet dat ding?
3: In Café Vrij op het Beyond Science Park.
0: Oké, Job de Cruijff, Cruijff ook bij ons in de studio van de verkiezing is het, hè, eigenlijk?
3: Ja, nou wij als bestuurtje kiezen eigenlijk. Het is geen openbare verkiezing. Maar gisteren was dan het moment waarop de vorige stadsfotograaf zijn jaar afrondt. En dat viert. En waarop we de nieuwe bekendmaken.
1: Die draagt dan ook een spreekwoordelijke macrolens over aan de volgende.
3: Spreekwoordelijk, ja.
1: Ja, die zijn hartstikke duur. Die geef je niet zomaar weg, geloof ik.
3: Die laat je ook niet los.
0: Nee. Maarten, wat is jouw ervaring met fotografie?
2: Van jongs af aan fotografeer ik al. Dus dat was gewoon een hobby als kind. En tijdens mijn studie zeiden mensen... Hey, ik kan wel aardig fotograferen. Wil je een bruiloft voor me doen? En
0: oh ja.
2: Toen vroeg de universiteit... Wil je onze hoffotograaf worden? En van het een kwam het ander. Dat betekent eigenlijk dat ik nu onder andere freelance fotograaf en journalist ben. Kijk. Naast andere werkzaamheden.
0: Ik denk dat je dan veel mensen vastlegt.
2: Zeker, ja.
0: Want ik hoor al bruidsbare universiteiten en dat soort dingen.
2: Nee, dat heeft mijn voorliefde. Om de mens in zijn natuurlijke omgeving vast te leggen. Heeft ook raakvlakken met het andere werk dat ik doe. Laat ik dat meteen zeggen. Ik ben predikant, ik ben dominee. Ook hier in Leiden, in de stad.
0: Kijk, ja. Dat heeft ook raakvlakken. Je staat niet met je camera in de kerk, toch? Dat kan wel misschien een keer.
2: Daar praten we nu niet over. Nee.
0: Nee. Maar een jaar lang stadsfotograaf. Ook een beetje voor de streek, hè, Job?
3: Ja, klopt. Ja. Want de stadsfotograaf staat in het Leids Dagblad. En het Leids Dagblad verschijnt in... een groter gebied dan alleen de stad.
0: Exact. En dan wordt er in het Leids Dagblad worden foto's gepubliceerd. Een jaar lang. Heb je al een beetje nagedacht, Maarten, wat je wil gaan doen?
2: Jazeker. Anders had ik hier ook niet gezeten, denk ik. Kijk, de vorige stadsfotograaf, ik ga jullie dat niet vragen. Weten jullie wat idee? Die had een heleboel groene initiatieven heeft hij vastgelegd. Dus een jaar lang, 52 keer, heeft hij dat prachtig in beeld gebracht.
0: Hebben we ook een keer iets met lunches gehad, volgens mij. Kijk even naar Job
3: toe. Ja, pauzes heette
0: dat. Pauzes, inderdaad.
3: Ja, dus hoe er bij bedrijven gepauzeerd wordt... en in welke ruimte en welke rituelen daarbij komen kijken.
2: Ja. Een keer feest gehad.
3: Klopt.
2: Ja. En ik doe nu iets totaal anders. Het is niet in één woord samen te vatten, dus laat ik het proberen. Kijk, de oproep vanuit de stichting was... Is er een fotograaf die iets met smaak wil doen? Nou, daar ben ik over na gaan denken. Want ik dacht, ja, wat is smaak? Dat is wat je proeft. Maar als we hem nou eens uitbreiden. En als we nou eens gaan kijken, wat kunnen we zintuigelijk ervaren? Dus wat kun je horen? Wat kun je zien? Wat kun je ruiken? Mm-hmm. Wat kun je voelen? Ja, dus laten we fijnproevers zoeken in de stad. Smaakmakers zoeken. Die dat op een of andere manier heel goed kunnen. Op wat voor manier dan ook. Dus ik ga op zoek naar 52 smaakmakers, fijnproevers. Die iets bijzonders zien, die iets bijzonders maken, dit of dat. En toen dacht ik, wanneer wordt het interessant voor mij? Nou, dat heeft ook een beetje raakvlakken met wat ik doe als dominee. Het wordt interessant voor mij als het een beetje, als er iets van gebrokenheid, iets rauwigs in zit. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar mensen die door een breuklijn in hun leven de dingen anders zijn gaan zien of zijn gaan ervaren. Nou, luisteraars die denken nu, waar moet ik aan denken? Ik ga ze helpen. Vandaag staat bijvoorbeeld een foto in de krant van een vrouw. Die werd blind. Die kreeg een oogziekte, kon ineens niet meer zien. En die zegt, de grens tussen het zichtbare en onzichtbare is bij mij weggevallen. En die is zich gaan storten op keramiek. En ze maakt de meest mooie kunstwerken van keramiek. En zegt, dat symboliseert, dat laat iets zien van wat in mijn binnenwereld leeft. Nou, dat is een voorbeeld. Ik denk ook aan vluchtelingen bijvoorbeeld uit de Oekraïne. Die door te dansen... Iets laten zien van hun thuisland.
0: Ja.
2: Maar ook hier iets van de stad. Nou, het kan ook op andere manieren. Het hoeft niet allemaal zo zwaar. Het kan ook luchtig zijn.
1: Nee, want het klonk een beetje alsof smaak op deze manier... een soort van diepgaande, exquisite kunst en zwaarte. Maar kunnen we ook een foto van een heel eclectisch gezelschap... wat heel smaakvol en uitdrukkelijk gekleed is vinden?
2: Nou, als jij... Als jij ze weet, stuur ze door, graag. Ja. Nee, dus het is niet alleen
0: kijk
2: zwaar.
0: Kijk naar het houthakkersbloesje van...
1: Ja, ik heb al hetzelfde aan, ik ben niet zo gelukkig.
2: Ik
1: wansmaak is dat.
2: Ik zie kansen. Ja, nee, maar daar zit ook iets moois in natuurlijk, in wansmaak of in de lelijkheid. Maar dus het gaat me ergens om de smaak of de wansmaak, zeg het maar, met iets van een randje.
0: Ja.
2: En ik denk, als mensen nu luisteren, sommigen die denken, ja, hier kan ik niks mee. Anderen denken, oh, maar dit is voor mijn buurvrouw. Of nee, ik voel er zelf wel iets bij. Dat wordt de zoektocht. 52 van dat soort fijnproevers.
0: Volgens mij heel breed, maar ook zeker best lastig om te vinden.
2: Ik denk dat dat mee gaat vallen. Want ga jij maar eens nadenken. Als ik 52 mensen ga vragen, denk eens na. Dit is mijn zoektocht.
0: Ja.
2: Ken jij iemand? Ja. Al die 52 mensen gaan wel iemand kennen. Ja. Nou, dat zijn de verhalen die ik moet hebben.
0: Kijk, ja. Mooi. En die kunnen zich dan bij jou melden?
2: Zeker.
0: Wat is het makkelijkst om met jou in contact te komen?
2: Ik zou het gewoon via de site van het Leidsch Dagblad nu even spelen.
0: Ja, dan even een mail sturen.
2: Dat je hen even mailt. Ja.
0: Kijk, en dan kunnen we wekelijks gaan genieten.
2: Zeker, ja.
0: Mooi.
2: En dan kom ik graag langs bij jou... houthakkersclubje.
1: Ja. Mijn eclectische houthakkersconferentie. Maar iedereen werkt zag hetzelfde uit.
0: Jij doet nog iets met glas, toch? Rabin?
1: Ja, ik maak in de vrije tijd maak ik glas. Kunst is een gek ding om te zeggen, maar ik maak dingen van glas.
0: Ja.
1: Dus daar valt over smaak valt te twisten, toch?
2: En hoe ben je erop gekomen?
1: Weet oprecht niet meer. Misschien wel een geïnspireerde inspiratie. Geen idee waar het vandaan is gekomen.
2: Oké, is mooi?
0: Ik heb het nog niet gezien, heel eerlijk. Ja, we maken al een half jaar programma en ik weet echt niks van Rabin.
1: Nee, klopt.
0: Buiten de studio. Maar misschien neem ik een keer mee en dan...
2: We gaan naar afspraak maken.
0: Ja, geregeld. Hoppakee. Maarten Boersema is de nieuwe stadsfotograaf van Leiden en de regio, zeg ik er gelijk bij. De komende 52 weken dus in het Leidsch Dagblad te zien. En gaat mooie foto's maken en mooie beelden vastleggen. Maarten, dankjewel voor je komst. Maarten Boersema en Job de Kruijf was er ook bij aanwezig. Die eigenlijk Maarten nu een jaar lang het diepe gooit, hè?
3: Zo is het.
0: Dank jullie wel voor de komst, heren.
4: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker worden.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Zo werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In een nieuw convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van de herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. De komende weken eigenlijk een soort van zomer 1.5. Vandaag in ieder geval een heerlijke dag met heel veel zonneschijn en heel weinig bewolking. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig. 22 graden vandaag.
1: En geen files.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jogo en Soto, Jamaican, toch nog een beetje zomer hier op de radio. Terwijl het buiten ook langzaam zomer aan het worden is. De nazomer. En daarvoor nog Fleming en zij wil mij. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus met een reportage vanuit Zoeterwoude. Want Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente gaat onderzoeken of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in het dorp. Een motie met een oproep hiertoe kon gisteravond rekenen op een brede steun in de gemeenteraad. Alleen de VVD was tegen. Verslaggever Robert Beursen sprak na afloop van de raadsvergadering met de fractievoorzitter van Belang van Zoeterwoude, Stefan Zaal.
1: Ja, we willen heel graag dat er wat informatiekanalen bijkomen in Zoeterwoude. En dan in de vorm van een informatiezuil of een reclamezuil, dus maar net hoe je hem ziet. En dan aan de randen van het dorp waar je het dorp binnen komt rijden, dat je eigenlijk korte boodschappen meekrijgt als je richting huis gaat of naar werk.
2: Ja, je bedoelt dan een digitale versie, niet gewoon een aanplakbord.
1: Ja, uiteraard. Spandoeken hangen en zo, dat is leuk de eerste dag. Maar als er wat weer en wind overheen is gegaan, dan ziet dat er ook niet altijd even fraai meer uit. En op deze manier kan je in 3 regels van 16 karakter per regel kan je een boodschap meegeven aan de inwoners van Zoeterwoude. En dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn repaircafé aanstaande zaterdag vanaf 10 uur open. Of dat kan zijn let op gaslek in de Visitestraat. We hopen het niet natuurlijk. Natuurlijk. En aanstaande zondag fietsroute door het dorp. Dat kunnen eigenlijk van allerlei soorten aankondigingen zijn.
2: Gebeurt het al in de regio op deze manier?
1: Jazeker. Voorschoten heeft dit al, dit systeem. En er zijn wat Al van der Rijn die heeft dit systeem. Dus er zijn inderdaad al wat gemeentes waar we kunnen afkijken, gelukkig. Ik heb ook een van de gemeentes benaderd van, joh, is dat nou erg? Geeft dat nou erg veel druk en kosten, zo'n informatiesysteem? En ja, ze hebben mij verzekerd van, joh, voor ons valt het wel mee, maar neem gerust contact op met de leverancier. En ook daaruit bleek dat de kosten voor de gemeente eigenlijk gering zijn. Uiteraard, er zijn wel kosten mee gemoeid, maar gering. Dus daarom dorst ik deze motie ook in te dienen op dit moment. Hè, met het in je achterhoofd, het is toch binnenkort dat de gemeentes wat minder krijgen van het Rijk. Dus dat we echt goed op de centjes moeten passen. Maar dan denk ik dat juist deze motie er prima in kan.
2: Dan zit de gemeente al op Facebook en op Instagram en ze hebben een website. Is het wel nodig?
1: Ja, ik denk als je een boomer hebt, zoals ik genoemd word tegenwoordig. De echte boomers die zitten natuurlijk, die zijn nog een stukje ouder. Die gaan ook niet meer heel erg hard naar disco's en dat soort dingen. Maar als je mensen hebt van een jaar of tussen de 40 en de 60, heb ik toch elke keer het gevoel als ik ze spreek dat ze zeggen, oh, was dat afgelopen zaterdag? Oh, dat had ik graag geweten. Daar had ik wel even naartoe willen gaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe ga je die mensen nou bereiken? En dat is sowieso voor elke organisatie is dat natuurlijk een vraag. Hoe ga je mensen nou bereiken en hoe ga je nou die informatie overbrengen aan mensen die niet zoveel Facebook zitten, niet zoveel hebben met TikTok en Snapchat. De krant eigenlijk nauwelijks lezen. Geen betaalde krant, want ja, alles wordt duurder. Dus ja, ik kijk dan even naar mezelf. Ik kijk 3 keer het nieuws op een dag. Lees eigenlijk niet echt heel erg de krant. Sommige dingen die komen natuurlijk wel via als krantenartikel. Maar dan is het echt een artikel waar je dan mee bezig bent. Bijvoorbeeld over de warmtetransitie en dat soort zaken. Maar wat ik zeg, ga mij maar bereiken. En hoe kan je mij bereiken? Ja, ik rij wel 7, 8, 9 keer per dag Zoeterwoude in en uit.
0: En natuurlijk ook nog even luisteren naar de ochtendshow hier op Centraal Plus. Jorden Stefan Zaal, fractievoorzitter in Zoeterwoude van het Belang van Zoeterwoude. Over dus dat er digitale informatieborden zouden moeten komen op verschillende plekken in het dorp. En de gemeente gaat dat nu onderzoeken. Dit is de Centraal Plus ochtendshow met Talk Talk en It's My Life.
3: Centraal Plus Mark. Plus Rabin. Is

0: is de ochtendshow hier op Centraal. Het is 8:45 geworden. Op deze vrijdag 25 september. Toch wel de laatste werkdag van de week. Nog even, en het is weekend. En dan kan je bijvoorbeeld naar de Kopermolen in Leiden in de Merenwijk. Sinds vorige week zijn namelijk verschillende etalages van het winkelcentrum in de Merenwijk kunstwerken te zien van meerdere kunstenaars. De tentoonstelling Kunst in de Etalage heeft bezoekers een kijkje in de lokale kunstscene gegeven. Nou, ter afsluiting is daar morgen een kunstmarkt. In de studio Jeroen Bakker van het winkelcentrum. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Ja, het hele winkelcentrum voorzien van kunst dus. Hoe is dat afgelopen week een beetje bevallen?
1: Ja, dat is heel apart. Zo hebben we bijvoorbeeld bij onze slager Kassapant staat een heel leuk schilderij met wat koeien in de wei. Ja, nou, pas
2: een beetje ironisch dan wel, toch?
1: Ja. Nou, weet niet. Je kan ook zien dat heel duurzaam waar het product vandaan komt.
0: Ah, dat kan natuurlijk.
2: Een hommage, een beetje eervol richting.
1: Oké.
2: Zo kan je ook zien. Kunst is in the eye of the beholder, zeggen ze toch?
1: Dat zo is het, ja. Maar we hebben ook iemand bijvoorbeeld die met gerecyclede koffiecups kunst heeft gemaakt. Ja.
0: Maar is het dan van, we hangen een paar schilderijtjes op en dat is leuk voor mensen die hun boodschappen doen die dan even er langs lopen? Of was het idee om echt een beetje meer te betrekken?
1: Ja, het is dat laatste. Hè. Dus het is ook echt voor de winkels om die verbinding met die kunstenaar te maken. In vorige edities hebben we ook portretten gehad van medewerkers uit de winkels die door lokale kunstenaars waren gemaakt. En dan merk je dat dat toch connectie heeft met de bezoekers ook. Van, ik ken die persoon, dat is leuk en is kunstenaar uit de wijk. Dus je brengt eigenlijk gewoon weer mensen bij elkaar eigenlijk met zoiets.
0: Maar dat zijn dus kunstenaars uit de Merenwijk, uit Leiden?
1: Veel al wel, niet allemaal, maar de meeste. Er is ook een fotograaf bijvoorbeeld. Jullie hadden er net ook een fotograaf in de studio.
0: Ja, de nieuwe stadsfotograaf
1: Nou, wij hebben een Merenwijkse fotograaf die een boekje heeft gemaakt, Leiden maar dan anders bekeken. En die heeft dat ook gemaakt over de Merenwijk. En die hangt dan ook in de etalages.
0: Ja. Kijk, wauw. Waarom trouwens? Waarom organiseer je dit? Want ja, exposeren voor kunstenaars, dat kan lekker in een bibliotheek of in een galerie, maar in een winkelcentrum. Ja,
2: Mark is niet zo fan van kunst, zo te horen.
0: Ik zeg niet.
1: Speciaal voor die mensen die dus niet in de bibliotheek komen.
0: Ja, is het zo? Dus,
1: ja, nee, natuurlijk. Je wil natuurlijk gewoon ook laagdrempelig houden. En ik denk dat kunst belangrijk olie is voor de maatschappij. Dus waarom laat je dat dan niet ook aan de bezoekers zien? Nou, dus leuk als dat op het eind van de route afgerond wordt met een kunstmarktje. Ja. Waarin je ook echt in contact kan komen met de kunstenaars. En eventueel, ja, ik weet eigenlijk niet, maar volgens mij kun je ook gewoon wat kunst kopen. Hoe leuk is dat?
2: Ja, want dat is natuurlijk de markt. Morgen is dan de kunstmarkt.
1: Ja.
2: En als je dan heel de week door de winkelcentrum en van alles hebt gezien en eigenlijk onder de indruk bent van een bepaalde artiest.
0: Moet ik hebben.
2: In ieder geval even de hand schudden. Dus dan zou je naar die markt kunnen gaan. Of is het echt een markt met kraampjes en er wordt geblaard 2 kunststukken, 5 euro!
1: Nee. Het is eigenlijk een combinatie, want we hebben we zitten hier lekker aan de koffie. Nou is september is altijd burendag ook. Dus
0: ja, morgen, dat is ook morgen. Ja.
1: Ja, precies. Dus we combineren dat met de burendag. Dus het is lekker bakkie pleur, zoals je net al zei. En dus we hebben burendag en dan de kunstmarkt. En dan is het gewoon inderdaad heel leuk om het verhaal ook achter kunstenaars te horen. Ik heb vorig jaar zelf een stukje gekocht van een kunstenaar die er nu ook staat.
0: Okay.
1: Die werkt met emaille. Die maakt hele mooie geëmailleerde schaaltjes. Dat is een speciale techniek. Ja, en dan valt je oog op en denk je, hé, dat is leuk. En dan koop je dat. Maar dan krijg je ook het verhaal daarachter, krijg je toch mee.
2: Ja, en ik moest ook emaille leren, want ik las gewoon e-mailen. Want zo schrijf
0: je het. Emaille was er eerder, hè?
2: Ja, heel veel eerder.
0: Ja, ik denk, zeg het nog even. Maar morgen gaat dat dus plaatsvinden. Hoe laat?
1: Dat is tussen 12 en 4.
0: Oké, okay, ja. Mooi. En dan kan je dus als je 2 schilderijen hebt gekocht...
2: Voor 5 euro?
0: Dan pak je winkelwagentje, dan zie je die schilderijen erin... en dan moet je nog even de supermarkt door.
1: Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar ik weet niet, misschien komt de kunstenaar het wel bij je thuis ophouden.
0: Oh, dat zou nog kunnen. Ja, maar het is vooral ontmoeten, hè?
1: Ontmoeten en die burendag, bakje koffie erbij... en we maken gewoon een gezellige middag van morgen.
2: Dat is best leuk, want ik heb ook 1 keer kunst gekocht uit mijn... Ik ben ook in Merenwijk. Dus 1 keer kunst gekocht van iemand uit de Merenwijk. Die had namelijk geëxposeerd in de stadstimmerwerf.
1: Ja.
2: En ben ik daar langs gegaan en dacht van, even gezellig kijken. En toen zag ik, wat een vet ding. Nou, in contact gekomen met die meneer. En uiteindelijk gewoon gemaild. En die zei, is goed. Ik kom hem langs brengen. Dus dan komt de kunstenaar bij jou over de vloer. En dan kon ik ook laten zien, ja, ik wil hem hier hangen. Zegt hij, ja, dat is wel een mooie plek. Ja. Nou, dat was eigenlijk heel erg leuk om zo met een kunstenaar met elkaar van dat werk te genieten.
1: Ja, dat is heel erg leuk, ja.
3: Maar je was niet bang dat ze... Want je hebt echt geen smaak, zo dat je juist binnenloopt.
2: Nee, ik ben net al wel door een dominee lelijk en wansmaak genoemd. Door de stadsfotograaf in mijn eigen uitzending. Ja, dat was wel een dieptepunt.
3: Hoort erbij.
2: Dus ik hoop dat de toekomstige kunstenaars mijn huis leuker vinden.
3: Jeroen Bakker was hier in de uitzending van de winkelcentrum De Kopermolen in de Leidse Merenwijk. Jeroen, dankjewel. En morgen dus van 12 tot 4 de kunstmarkt. Iedereen is van harte welkom. En het is ook gewoon burendag, dus ontmoet elkaar.
1: Wees welkom.
4: Centraal. Plus.

0: Tijdens de ochtendshow. Centraal Plus. En het is alweer het einde van de ochtendshow.
1: Oh, dacht even dat je zijn naam kwijt was.
0: Nee, en het verkeerde muziekje. Ludo in de studio. Goedemorgen.
2: Bruine jongetje.
1: Ruud is er.
2: Nou ja, zeg. Ludo.
0: Wat zei jij
2: nou? Nou ja, ik dat bruine jongetje. Nee, maar ik word heel vaak Ludo of Ruud genoemd.
1: Ja.
0: En Ludo?
2: Ook soms, maar meestal Ruud.
1: Maar het is zo makkelijk te fixen, want luister één keer naar je radioprogramma. Ja,
2: R-U-D-O.
1: Ja,
0: het wordt zelfs gespeeld.
2: Mijn ego is wel gestreeld. Ik was pas, liep ik in Den Haag en daar kwam een Chinees mannetje van een jaar of 75 naar mij toe. En die zei, ja, ik ga geen Chinees accent aan doen. Jij komt toch uit Zoetermeer? Ik zeg, nee, ik zeg, kom niet uit Zoetermeer. Ja, ik woon in Zoetermeer. Ik zie je elke week op televisie.
0: Oh, okay. Oh ja, want we natuurlijk.
2: En toen zei hij wel, ja. Maar wel op de markt in Leiden. Ik zeg ja, maar dat klopt dan al beter.
0: Ja,
2: dus,
0: ja.
2: Maar dat vond ik dan toch wel leuk.
1: Van, ja, leuk dat die
0: van Zoetermeer tot de kust. Dit is Centraal Plus.
1: Ja, jij bent toch Ruud? Oh nee, Ludo.
2: Nou ja, maar dat is ook heel vaak als je dan met een televisieprogramma aan het filmen bent. Dus er staat er zo'n camera op je gezicht. Wanneer komt dit op de radio? Weet je dat?
1: Ja. Ja. Gisteren is dan al mijn antwoord.
0: Ja. Ja. Maar we nemen dit even op. Zenden we straks uit, Ruud?
2: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk, Marcus.
0: We hebben nog een minuut.
2: Ja, nou ja, ik twee dingen.
0: Ja?
2: Waarom staat er witte wijn koud?
1: Oh, sorry. Dat is mijn lekker weer. En ik heb over luttele seconden weekend. Dus,
2: er staat echt letterlijk een glas wijn hier naast de studio.
1: Excuses. Niet aankomen alsjeblieft.
2: Nee, oké. Ik zal er vanaf blijven. En jullie worden getrakteerd door Brigitte. Want die was een paar weken geleden had ze iets te vieren.
0: Oké.
2: Dus er staat ook nog taart. Dus je hebt taart en witte wijn.
1: Heerlijk.
2: En het is hartstikke lekker weer buiten.
0: En we kunnen luisteren naar jouw programma.
2: Ja, en we hebben daar een New Music Friday. Zonder Elmar, want die is deze week op vakantie. Maar die heeft wel een paar nieuwe platen voor ons achtergelaten. De bekende jarigen nog. Ja, en ik ben gewoon in mijn element. Dit weer vind ik zo lekker. Dus ik ga nog wel een beetje plaatjes erbij zoeken. Waarvan ik denk, dit past wel een beetje bij deze vibe. Het is niet helemaal warm, maar het is wel lekker zonnig. Ja. Een beetje van zo'n ochtendclassic. Wat zou erbij passen?
1: Moet wij hebben het al zomaar 1.5 genoemd. En dat is inderdaad echt iets wat er. En ik moet er gelijk denken aan Stare into the Sun, Gravity 6. Graffiti 6.
2: Oh ja, die gaat.
1: Heerlijk.
2: Ga ik daar zo even lekker mee starten.
0: Mooi. Dan trappen wij af met de Alex Warren en Fever Dream.
2: Trap je af?
0: Fluiten we af, bedoel ik. Hè? Dit was het voorprogramma van Rudo's programma.
2: R-U-D-O.
0: Zometeen vanaf 9 uur. Fijn weekend.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
3: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
2: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10-Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
4: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
2: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Centraal Plus.

0: wie, baby.
1: Dit is Rudo.
2: Op de radio.
1: Met Crisscross Amsterdam, mij oh mij. En Graffiti 6, Ster Into the Sanya Rabin. Die deed hem als truck suggestie vanwege het weer buiten. Hij zegt, bij dit weer heb ik toch wel een beetje dat gevoel om deze te willen horen. Ik kan het gevoel misschien niet helemaal lekker omschrijven, maar het is fris buiten, het is zonnig, maar wel even lekker om met je raampje open te zitten op kantoor of misschien wel in je auto. Dus welke plaat past er volgens jou dan wel weer een beetje bij dit gevoel van hoe het weer buiten is? Misschien moet ik het zo dan omschrijven. Kom maar door en stuur je tracksuggestie. Dan kan ik hem misschien nog wel even voor jou draaien. Ook voor jou, rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Met tot 1 uur bij en met natuurlijk de New Music Friday. Verder de bekende jarig om 9:50. En alle vaste ingrediënten die je gewend bent van RUDO op je radio. Met ook muziek, Total Touch, Standing Strong Together. Mel Smith met Stay If You Wanna Dance. Maar eerst hier de Handsome Poets. Dit is Sky on Fire. Rudo hier, tot 1 uur.

0: Treintje Oosterhuis en haar broer Jorde Total Touch en Standing Strong Together en Mel Smith Stay If You Wanna Dance. Op de radio zender voor de Leidse regio en Wassenaar. Dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo. Goedemorgen. Zometeen dan hoor je hier meer muziek. Blijf onder andere luisteren voor Pink Panthers en Zara Larsson. Maar we gaan natuurlijk ook terug naar wat er gisteravond speelde in onze regio. Onder andere de raadsvergadering in Zoeterwoude. Onze politiek verslaggever Robert Beurse, die was daarbij. En hij sprak met Stefan Zaal over het belang van Zoeterwoude. Dat is de nieuwe politieke partij waar hij en Mathieu Paardenkoper in zitten. En die dienden een motie in, want zij willen eigenlijk net als in Leiderdorp en in Voorschoten informatieborden als je het dorp inrijdt. Daar kan dan bijvoorbeeld reclame op, maar er kunnen ook evenementen worden aangekondigd of berichten van de gemeente zelf. In ieder geval, Stefan vertelde er meer over na afloop van de vergadering aan Robert Beurse.
1: Ja, we willen heel graag dat er wat informatiekanalen bijkomen in Zoeterwoude. En dan in de vorm van een informatiezuil of een reclamezuil. Het is maar net hoe je hem ziet. En dan aan de randen van het dorp waar je het dorp binnen komt rijden. Dat je eigenlijk korte boodschappen meekrijgt als je richting huis gaat of naar werk.
2: Ja, je bedoelt dan een digitale versie, niet gewoon een aanplakbord.
1: Ja, uiteraard. Spandoeken hangen en zo, dat is leuk de eerste dag. Maar als er wat weer en wind overheen is gegaan, dan ziet dat er ook niet altijd even fraai meer uit. En op deze manier kan je in 3 regels van 16 karakter per regel kan je een boodschap meegeven aan de inwoners van Zoeterwoude. En dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn repaircafé aanstaande zaterdag vanaf 10 uur open. Of dat kan zijn let op gaslek in de Visitestraat. We hopen het niet natuurlijk. En aanstaande zondag fietsroute door het dorp. Dat kunnen eigenlijk van allerlei soorten aankondigingen zijn.
2: Gebeurt het al in de regio op deze manier?
1: Jazeker. Voorschoten heeft dit al, dit systeem. En er zijn wat Al van der Rijn die heeft dit systeem. Dus er zijn inderdaad al wat gemeentes waar we kunnen afkijken, gelukkig. Ik heb ook een van de gemeentes benaderd van, joh, is dat nou erg, geeft dat nou erg veel druk en kosten, zo'n informatiesysteem? En ja, ze hebben mij verzekerd, voor ons valt het wel mee. Maar neem gerust contact op met de leverancier. En ook daaruit bleek dat de kosten voor de gemeente eigenlijk gering zijn. Uiteraard, er zijn wel kosten mee gemoeid, maar gering. Dus daarom dorst ik deze motie ook in te dienen op dit moment. Hè, met het in je achterhoofd, het is toch binnenkort dat de gemeentes wat minder krijgen van het Rijk. Dus dat we echt goed op de centjes moeten passen. Maar dan denk ik dat juist deze motie er prima in kan.
2: Dan zit de gemeente al op Facebook en op Instagram en ze hebben een website. Is het wel nodig?
1: Ja, ik denk als je een boomer hebt, zoals ik genoemd word tegenwoordig. De echte boomers die zitten natuurlijk, die zijn nog een stukje ouder. Die gaan ook niet meer heel erg hard naar disco's en dat soort dingen. Maar als je mensen hebt van een jaar of tussen de 40 en de 60 ben, heb ik toch elke keer het gevoel als ik ze spreek dat ze zeggen, oh, was dat afgelopen zaterdag? Oh, dat had ik graag geweten. Daar had ik wel even naartoe willen gaan. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe ga je die mensen nou bereiken? En dat is sowieso voor elke organisatie is dat natuurlijk een vraag. Hoe ga je mensen nou bereiken en hoe ga je nou die informatie overbrengen aan mensen die niet zoveel Facebook zitten, niet zoveel hebben met TikTok en Snapchat. De krant eigenlijk nauwelijks lezen. Geen betaalde krant, want ja, alles wordt duurder. Dus ja, ik kijk dan even naar mezelf. Ik kijk 3 keer het nieuws op een dag. Lees eigenlijk niet echt heel erg de krant. Sommige dingen die komen natuurlijk wel via als krantenartikel. Maar dan is het echt een artikel waar je dan mee bezig bent. Bijvoorbeeld over de warmtetransitie en dat soort zaken. Maar wat ik zeg, dat ga mij maar bereiken. En hoe kan je mij bereiken? Ja, ik rij wel 7, 8, 9 keer per dag Zoeterwoude in en uit. Dus ik zie wel 7, 8 keer per dag dat bord. En ik zie ze in Voorschoten ook. En dan denk ik bij mezelf, oh leuk, in Voorschoten is aanstaande weekend plantjesmarkt. Het is toch leuk als je in Voorschoten woont.
2: Hoe reageerde de rest van de raad?
1: Ja, eigenlijk was iedereen het wel mee eens dat het een mooie manier is om inwoners te informeren. Er was één partij die was wel wat terughoudend. Want die had wel zoiets van, ja, weet je, het kost ambtelijke capaciteit. Het kost geld in deze tijd, hebben we dat ook niet over. Er gaat misschien iets anders niet door, wat we ook heel graag willen. Dat kan. Die zorgen kan je hebben. Wij hebben die zorgen wat minder. Ik denk dat de motie die vraagt om een onderzoek, niet voor het daadwerkelijk plaatsen van die dingen. Dus uiteraard is dat voor ons wel het doel. Mocht blijken dat dat voor de ambtenaar niet een te grote druk is en voor de belastingbetaler niet een te grote kostenpost. Maar Wij denken dat het onderzoek wel meevalt en dat met een aantal offertes eigenlijk en een aantal uitvragen in de regio, dat je een redelijk goed beeld krijgt wat de kosten zijn en wat de ambtelijke capaciteit is over lange termijn. Hè, dus om ze te onderhouden en te vullen met informatie.
0: Stefan Zaal over de motie die ingediend is gisteravond door zijn politieke partij als het gaat over informatiezuilen in Zoeterwoude.

0: Kent en 21 Savage. Je hoort de Creepin hier op de vrijdagochtend van Centraal Plus. Met zometeen Teddy Swims. Breakup in Reverse komt eraan. Eerst het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je krijgt een nieuwe update hier van Mark Wonning.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonning. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Er werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In de nieuwe convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van het herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een prima dag met veel zonneschijn en weinig bewolking. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Celine Dion bij Centraal Plus. En ook nog Teddy Swims en Break Up in Reverse. Het is vandaag 25 september. Het is de verjaardag van Bouke Scholten. De Nederlandse Elvis noemen ze hem ook wel. 45 is hij geworden. Het is ook de verjaardag van Scottie Pippen, Amerikaanse basketballer, 61. En de verjaardag is het ook van Heather Locklear. De Amerikaanse actrice is vandaag 65 geworden. Adelmo Fornaciari, of beter bekend als Zucchero Fornaciari. Die is vandaag 71 geworden. En het is ook de verjaardag van Mark Hamill, Amerikaans acteur, 75. En Pedro Almodovar, hij is dan weer Spaans filmregisseur. Die is 77 geworden. Cheryl Teagues, model uit Amerika, vandaag 79. En Michael Douglas, de Amerikaanse acteur, is ook jarig. Die is 82 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is 58 jaar alweer. De Fresh Prince of Bel-Air. Ik heb het over Will Smith. Scoorde een aantal hits onder Miami, Switch, Getting Jiggy With It. En natuurlijk deze, dit is Man in Black op zijn 58ste verjaardag.

Beach Ambassadors en Renegades en Nick Schilder met Brian V en Smell bij Central Plus. En de jarige Will Smith nog met Man in Black. Hij is 58 geworden. En zometeen deel 2 van Rudo. Meer muziek zometeen. Blijf luisteren, onder andere voor Taylor Swift. Rudo!

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hoor je zometeen hier in deel 2 van Rudo. Zometeen checken we ook nog het nieuws van de afgelopen 24 uur. En mag jij even meedenken met welke track daarbij zou kunnen passen. Nu nog een klassieker uit de jaren 80. Dit is Fleetwood Mac, Little Lies.

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels €1 miljard. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Direct suggestie van Elise komt binnen via rudo@centraalplus.nl. Christina Aguilera, Come On Over Baby. En Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ik vroeg je vorige uur al, welke track past nou echt lekker bij dit weer? Ik zei het vanmorgen al in de ochtendshow bij Mark en Rabin. Ik word hier zo blij, want dit is wel mijn favoriete weer. Het is niet bloedheet, het is wel zonnig, blauwe lucht. Raampje open op kantoor, misschien ook wel in de auto. Wat hoort er dan voor jou bij? Welke track was er bij? Nou, zij stuurde dus Christina Aguilera in en Come On Over Baby. En welkom, goedemorgen, 10 uur geweest. Het is deel 2 van Rudo met zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur. En ook Cloud komt eraan en eerst Bibi Rexha met Faithless.

0: Dat was Night Drive, de nieuwste Shepherd bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, mocht je wat getoeter horen komende zondag in het Groene Hart, dat kan, want er komt weer een mini-rit. Nadat dat in 2023 eindigde, gaan ze toch bij Zwettenhagen weer met 100 minis rijden. En die rit gaat door dat hele Groene Hart heen vanaf zondag 1 uur. Sandra Larsen van Gemiva van Zwettenhagen, die komt er vanavond om 17:15 ook over vertellen in de Vrij Mibo. Mocht je er meer over willen weten, je kan er nu trouwens al een artikeltje over lezen op centraalplus.nl. Verder de pleintattoo, die is online te zien. Morgen bij centraalplus.nl. Maar ook op televisie, onder andere via Ziggo Kanaal 40 en Odido 820. Vanaf 3:30 start het op de Garenmarkt bij het Leidens Ontzet uiteraard. En hoef je dus niks van te missen. Verder wil Zoeterwoude digitale informatieborden langs de toegangswegen hebben. Daar hoorde je vorige uur Stefan Zaal al over. En het windturbineblad als geluidswal. Oegsgeest gaat kijken of dat kan. Ons politiek verslaggever Ben Imthorn die schreef een stuk over op centraalplus.nl. Verder een nieuwe expositie in de Laakal. Dat is een Vlaams bloemenfeest. En onze verslaggever Lisbeth Buitink die is daar langs geweest voor een reportage. Kan je meer over vinden. En de Leidse regio die scherpt regels voor bewindvoerders aan. En de gemeente verwijdert trouwens de bloemen voor de herdenkingsplekken van waar die 8-jarige jongen op de Vrijheidslaan een paar weken geleden overleed. Nou, dat en ander nieuws nu te vinden op onze website centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.
0: Ja, struin nog maar even door onze gratis nieuwsapp op onze website centraalplus.nl. En laat mij vooral weten welke track er past bij het nieuws van vandaag. Maak je kans op de Centraal Plus Bluetooth Bamboo Speakers.

0: Ed Sheeran en Sapphire en Afrojack met Ello Black en In My World. Het is 10:30, zometeen Trainier, Mermaid en ook Temper City met Self Aware.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Gemeenten in de Leidse regio hebben de afspraken met bewindvoerders aangescherpt. Bewindvoerders helpen mensen die bijvoorbeeld door schulden ondersteuning nodig hebben bij hun financiën. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de afgelopen jaren. Er werd een bewindvoerderskantoor door de rechtbank gesloten nadat een directeur het huis van een cliënt ver onder de marktwaarde had gekocht. In een nieuw convenant staan duidelijkere eisen voor de kwaliteit en het toezicht op bewindvoerders. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met gemeenten en het sneller behandelen van klachten en vragen. Daarmee willen de gemeenten kwetsbare inwoners beter beschermen en problemen met bewindvoerders zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente Leiden gaat de bloemen en knuffels weghalen van het herdenkingsplek aan de Vrijheidslaan. Daar kwam begin september de 8-jarige Alex om het leven. De nabestaanden hebben de gemeente gevraagd de plek op te ruimen. De knuffels krijgen op verzoek van de familie een passende bestemming. De spontane herdenkingsplek ontstond kort na het ongeluk ter hoogte van de Fruitweg. Veel mensen kwamen naar de plek om hun medeleven te tonen. Ze legden er bloemen, knuffels en andere attenties neer ter nagedachtenis aan Alex. De waterspeelplaats met fontein aan de Van Hogendorpstraat in Wassenaar gaat binnenkort tijdelijk dicht. De gemeente zet de fontein tijdens de wintermaanden uit. Eerst krijgt de installatie nog een onderhoudsbeurt. Daarna worden de leidingen afgesloten om schade door bevriezing te voorkomen. Tijdens de winter kunnen inwoners en bezoekers daarom geen gebruik maken van de fontein. Naar verwachting gaat de waterspeelplaats begin mei weer open en wordt de fontein opnieuw aangezet. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Vandaag een prima dag met veel zonneschijn en weinig bewolking. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten, is zwak tot matig. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

0: Temper City, self-aware bij Centraal Plus, waar het inmiddels 10:30 geweest is.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Bloemen staan centraal in de nieuwe tijdelijke expositie die vanaf komende zaterdag morgen dus te zien is in de Lakenhal. Tuin der Lusten, de 17e eeuw in bloei. Het is een samenwerking tussen het Leidse Museum en de Vlaamse Phoebus Foundation. Dat is een stichting die kunst beheert. De Antwerpse modeontwerper Walter van Berendonk die tekende voor de aankleding van de expositiezalen. Nou, wij hebben daar alvast een kijkje genomen, als in onze verslaggever Lisbeth Buitink, die ging daar naartoe. Wil je alvast wat foto's ervan checken? Doe dat nu online op onze website centraalplus.nl. En wat past daarbij? Een plaatje over bloemen. Sweet Female Attitude.

droog voor stapelwolken, dus de zon die krijgt aardig wat ruimte en het is ook lekker blauw buiten. De wind die waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig en de temperatuur ligt vanmiddag rond de 22 graden. We kijken ook nog naar het weer van morgen. Dan verwachten we wel iets meer wolken dan zon. Het blijft wel droog en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Zondag draait de wind weer naar het zuiden tot zuidoosten. Die is zwak tot matig. Er zijn wolkenvelden met af en toe zon en de temperatuur is best prima. Ook zondag weer, die ligt dan rond de 22 graden. Komende dinsdag kan het zelfs een graad of 26 gaan worden in onze regio. Indian Summer noemen ze toch? Eet in Centraal Plus met Martin Garrix en Dua Lipa. Zometeen naar Roger Sanchez. This is another chance.

Scared to be Lonely van Martin Garrix en Dua Lipa op Centraal Plus. Waar het alweer bijna 11 uur is en je zometeen de New Music Friday krijgt. En waar je zometeen ook On My Soul hoort van Bruno Mars. Rio! En dit is Stella Lefty met Boston.

0: perfecte lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Nieuws.

0: is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Bruno Mars, All My Soul and Pink, Walk Me Home. Goedemorgen, het is 11 uur geweest. Vrijdagochtend 25 september. We hebben het vanmorgen eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Maar super spannend natuurlijk in Leiden. Hou onze website ook even zeker in de gaten. Centraalplus.nl. Voor de ontwikkelingen in Leiden, in dat stadhuis. Het nieuwe coalitieakkoord wordt gepresenteerd met de wethouders en welke portefeuilles ze doen. Later daar ook meer over, dus op onze website centraalplus.nl. En zometeen hopelijk ook al in het nieuws om 11:30 met Brigitte. Verder hoor je Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Alex Warren komt eraan met Emerald Eyes. En eerst Davina Michel. Nobody's perfect.

0: De plustrack voor deze week, Alex Warren en Marotta IJs hoor je.
1: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Ja, Ronde Elmar die is 2 weken op vakantie. Daarom heb ik wel die nieuwe liedjes eventjes voor je uitgekozen hier. En tenminste, hij heeft het allemaal wel netjes voorbereid. Maar dit is nieuw, onder andere vanaf dit weekend. Fontaine's DC, dit is Marianne.

Heftig plaatje wel. Minder heftig en die ga ik helemaal draaien. Want we hebben een korte nieuwe Music Friday met maar twee nieuwe liedjes. Is Rosé, die ken je nog van Apatus samen met Bruno Mars. Heeft nieuwe muziek uitgebracht. Dit is een nieuw track.

0: Rihanna en de Serbia en Parachutes van Bente op Central Plus. En de nieuwste Rosé en New Music Friday. Die heet New Track en hoor je vanaf dit weekend nieuw op de playlist bij Central Plus. Straks dan hoor je Douwe Bob. Was een paar weken geleden nieuw. Was toen ook nog eens een keertje Plus Track. Note to Self. En zometeen hoor je ook nog Shawn Mendes met In My Blood.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdel Hakter Moumi en Priscilia van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oesgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in het westen van het land. We beginnen de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelevarensveen 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwkerk en de IJssel. En er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Bakermat en Rani en I Love Life. En Douwe Bob met Note to Self. Jordem hier bij Centraal Plus. Goedemorgen, het is inmiddels 11:30 geweest. Hier hoor je altijd het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, net ook weer een nieuwe nieuwsupdate met Brigitte. Wil je meer weten over nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar? Vooral over de nieuwe coalitie in Leiden. En de portefeuilleverdeling, check dan onze website even. Dat is centraalplus.nl. Blijf je altijd op de hoogte. Zometeen Olivia Dean, So Easy. Hoor je naar Lionel Richie. Dit is Dancing on the Ceiling.

Miley Cyrus en Angels Like You bij Centraal Plus. Misschien wel op je vrije vrijdag mee of als de weekendboodschappen aan het binnenhalen. Zou zomaar kunnen. Ja, of niet, hè, dat je gewoon nog lekker aan het werk bent. Nou, wij werken met je mee. Dit is Centraal Plus en ik ben Rudo. Neem je mee terug naar de 90s met de Backstreet Boys. Larger than life.

0: De Backstreet Boys en Larger Than Life bij Centraal Plus. Zometeen deel 4 van Rudo. We gaan de vrijdagmiddag in. En daarin hoor je nieuwe muziek van Yves Berendsen en Verlangen.
1: Rudo!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer vijfde en een keer zesde in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Rudo.
3: Meer voor jou. Je kent hem van de beste zangers, Yves Berendsen. Dit is Verlangen.

0: is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met John Meijer, Les Train Home en Yves Berends verlangen op de radio. Zijn er voor de Leidse regio en Wassenaar. Dit is Centraal Plus. En ik ben Rudo met tot 1 uur nog de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Om 11:30 weer een nieuwe update voor je. Of 12:30 moet ik zeggen. Verder zometeen nog een reportage van het Centraal Plus nieuws. En ik heb lekkere tracks voor je, waaronder van John Summit. En Absolutely Don't Believe It hoor je na Sommieu en Have a Little Faith en Mel Smith en Now Horn. Dit is Drive Safe.
2: Rio!

0: John Summit en Absolutely and Don't Believe It en Samieu Have a Little Faith. Je hoort hier bij Centraal Plus. Goedemiddag. Deze week in het nieuws dat er veel PFAS zit in het water in Nederland. En ook in onze regio. Op plek 7 in de lijst met meeste PFAS in het water staat Leiden. Nou, goede reden voor onze verslaggever Anita om eens een keertje op onderzoek uit te gaan over dat PFAS.
1: Midden in de duinen van Meijendel wordt water gezuiverd voor honderdduizenden huishoudens in onze regio. Maar zelfs hier ontkom je niet aan PFAS.
2: Ja, PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemicaliën. Ze worden gemaakt door de chemische industrie en gebruikt in heel veel verschillende producten. Want het is een stof die vuil en waterafstotend is, dus heel erg handig. Voor bijvoorbeeld regenkleding, pannen, cosmetica, pizzadozen.
1: Greenpeace zit Zoetermeer op 8,3 en Leiden op 7,4 nanogram PFAS per liter. Het RIVM adviseert 4,4 nanogram. En een nanogram, dat is 1 miljardste liter.
3: Moet ik me zorgen maken als ik dadelijk mijn glaasje water pak?
2: Nee, als je je glaasje water pakt, hè, dat kan je gewoon drinken. Maar waar we ons denk ik met z'n allen zorgen om zouden moeten maken, is dat PFAS dus overal zit. En dat zouden we gewoon echt niet moeten willen. Want PFAS wordt in verband gebracht met gezondheidsrisico's. Verhoogd cholesterol, het is slecht voor je immuunsysteem. Maar het wordt ook met verschillende kankersoorten in verband gebracht.
1: Bij Dunea proberen ze zoveel mogelijk PFAS eruit te halen. Onder meer met actieve kool.
4: Nou, wij zuiveren PFAS uit het water. Zo'n 70% halen wij er nu uit met actieve kool.
1: Dunea haalt een groot deel van de PFAS uit het drinkwater. Maar volgens het waterbedrijf moet vooral de industrie voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. Greenpeace wil een totaalverbod op PFAS. Want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet te worden uitgehaald.
0: Nou, meer informatie dus over PFAS. Je leest het artikel en je ziet deze video ook online op onze website. Dat is centraalplus.nl. Vrijdagmiddag onderweg naar je weekend met het nieuws van 12:30. En nu Youssef N'Dour samen met

0: even op lunchpauze. Dat is misschien wat toepasselijker nu. Het is 12:30. Ja, toch wel tijd voor je broodje misschien. En straks meer muziek hier. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, hoor je na het nieuws van 12:30 met Brigitte.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdel Hakter Moumi en Priscilia van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oesgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij Centraal Plus. Waar we ook heel veel aandacht hebben voor het Leidersontzet. Morgen dan is de Pleintap toe. En die gaan we live uitzenden op televisie en online bij ons. Kan je volgen vanaf 3:30. En er zijn optredens onder andere van KG, de Marco uit Leiderdorp. Showband uit Urk. En de christelijke muziekvereniging Door Vriendschap Sterk uit Katwijk. Die gaan allemaal patronen lopen. En dat doen ze natuurlijk op de Garenmarkt in Leiden. En je kan het natuurlijk live aanschouwen door daar op een bankje te gaan zitten. Maar mocht dat niet lukken, kijk je het gewoon lekker thuis vanuit je luie bank of vanuit je stoel. En zet je Centraal Plus aan. Wil je er meer over lezen, kan op onze website. Dat is centraalplus.nl. En ik ben Cindy Lapper. Girls just wanna have fun.

Stop the Wedding as a Year bij Centraalplus aan het einde van de show van vandaag vanmiddag hier, de middagshow. Met onze grote vriend Ruud Wessels. Hij is er omdat Elmer op vakantie is. En daarna de Vrij Mibo vanavond ook nog 80s en 90s hits met Johan Hogendijk. Tussen 7 en 9 wordt ook weer aan het rad gedraaid. En er wordt ook aan het rad gedraaid bij Erik van Oosten en de mixtape. Samen met mij, hè? Ik zou zeggen met Rudo, maar ik ben er ook bij vanavond met die mixtape. Ik wens je voor nu een goed weekend. Maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Rudo. En ik hoop dan te kunnen zeggen na de award-winning ochtendshow. Want de Centraal Plus ochtendshow hoort morgen of de award voor beste audioproductie in onze branche gewonnen is. Dat wordt hartstikke spannend nog. Lees je natuurlijk later morgen meer over op centraalplus.nl. Goed weekend!

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio. Om te beginnen de A20 op grond richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 5 minuten extra reistijd. En de andere kant op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar doe je er ook voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
1: Met nu meer muziek.
4: Centraal Plus.
5: Some days you're the only thing I know.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdelhak Termoumi en Priscilia van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oegstgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Opvallende file in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 9 kilometer met een kwartier op het hout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het voorzichtig aan ook alweer drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. 5 minuten vertraging heb je op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel staat ook 4 kilometer file en daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft vanochtend het nieuwe beleidsakkoord gepresenteerd. De partijen leggen de komende jaren onder meer de nadruk op het aanpakken van de woningnood, vergroening en een leefbare stad. Het college bestaat uit 7 wethouders. Emma van Bree, Abdelhak Termoumi en Priscilia van Noord namens PRO, Maarten de Krom namens de VVD, Julius Terpstra namens het CDA, Eliane Wijnands voor SVL en Pieter Krol namens de ChristenUnie. En in Oegstgeest gaat het college onderzoeken of oude windturbinebladen kunnen worden ingezet als geluidswal langs de A44. Het idee komt van CDA-raadslid Jasper de Vries, die zegt dat geluidsoverlast veel wordt benoemd door inwoners. Rijkswaterstaat test momenteel al een soortgelijke geluidswal langs de A58, waar de eerste resultaten positief zijn. Het plan moet bovendien helpen om de oude windturbinebladen een nieuwe bestemming te geven, al zijn er ook zorgen over mogelijke milieuschade. En Belang van Zoeterwoude wil dat de gemeente onderzoekt of er digitale informatieborden kunnen komen op verschillende plekken in Zoeterwoude. De borden moeten inwoners onder meer informeren over evenementen, activiteiten en belangrijke gemeentelijke mededelingen. De motie werd breed gedragen in de raad, alleen de VVD stemde tegen. Die partij vindt het idee wel sympathiek, maar vreest extra belasting voor de ambtenaren. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je wel een half uur in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel. Bij Capelle aan de IJssel is de vertraging nu ook ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertragingen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein al 25 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. Op de A20 hoek van Holland-Gouda sta je in de file bij Moordrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En ook de andere kant op, daar ongeveer een kwartier extra reistijd. En tot zover.

Show voor deze vrijdag de 25e. Ruud in plaats van Elmar, hè, die zit lekker in Spanje onder de palmbomen, heeft hij me laten vertellen. Straks talk to you here from another. Maar eerst Shaggy en Mahambi. Dit is I Need Your Love.

moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk een soort van een sportschool track vind. Weet je, als je dit hoort en je bent aan het gymmen, om het even zo te zeggen, dan voelt het lekker. Weet niet waarom. Another order op Centraal Plus, Talk to You in de middagshow. Ruud hier in plaats van Elmar. Elmar die is, wat ik al zeg, op vakantie. Maar daar hoeven eigenlijk helemaal niet jaloers op te zijn. Want ik heb me laten vertellen dat het aankomende week ook hier in de regio weer lekker weer wordt. Met temperaturen van rond de 25 graden. Dus daar kunnen we ons klein beetje op gaan verheugen.

0: Bands & Boon op Centraal Plus met Beautiful Things. En over mooie dingen gesproken. Morgen is natuurlijk weer de Pleintattoo in Leiden. Heerlijk is dat. Dat begint om 3:30 en duurt het ongeveer 6 uur op de Garenmarkt in Leiden. En ja, je kunt daar genieten van optredens van onder andere KNG, Tamarco, Showband Urk en de christelijke muziekvereniging door Vriendschap Sterk uit Katwijk. Nou, mocht je er nou niet naartoe kunnen, dan heb ik wel goed nieuws voor je. Want morgen is vanaf 3:30 dit allemaal live te zien bij Centraal Plus op tv. Zometeen in het overzicht van de tv ga ik er nog even bij op terugkomen.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.
0: Ik roep het eigenlijk al de hele week, hè. Wat een fantastische track is dit. Alex Warren, Emerald Eyes.

Je luistert naar de middagshow hier op Centraal Plus. Turn the lights off. Ja, kun je beter niet doen, hè, want het wordt steeds eerder donker. Tja, Justy hoorde je. En dit is Round Day.

0: luistert naar de middagshow op Centraal Plus op deze lekkere vrijdag, hè? 25 september. Heb je al gecheckt hoeveel PFAS er in het drinkwater zit hier in de regio? Kun je doen, hè, via een site. Nou, zometeen praat onze verslaggever Anita met onder andere Greenpeace en Dunea over het PFAS in het drinkwater hier. En buiten dat krijg je nu een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij het toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwettehagen, is er dit weekend speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaardweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking. Later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Er zitten een paar hele lange files bij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep is de vertraging een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verderop richting Rotterdam sta je ook nog een half uur in de file tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder is de vertraging 25 minuten. Op de A20 ook een lange file van de Hoek van Holland naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein 25 minuten oponthoud. En een andere drukke weg is de N201 Hoofddorp Uithoren bij Schiphol, ook 20 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

X-Man en Grosso, Centra Plus, More Than You Know, in de middagshow op deze vrijdag. PFAS in het drinkwater, het houdt ons allemaal bezig, hè? Nou, zometeen hebben we het er even over. Althans, Anita heeft het erover met Greenpeace en Dunea.

0: Coldplay op Centraal Plus. Viva la vida. PFAS in het drinkwater. Ja, het houdt de gemeente in onze regio flink bezig. Eerder deze week lanceerde Greenpeace een website waarop per postcodegebied te zien is hoeveel PFAS er in het drinkwater zit. In Leiden is de waarde te hoog. Verslaggever Anita Jansen die ging op onderzoek en sprak met Greenpeace en Dunea op een toepasselijke plek.
1: Midden in de duinen van Meijendel wordt water gezuiverd voor honderdduizenden huishoudens in onze regio. Maar zelfs hier ontkom je niet aan PFAS.
2: Ja, PFAS is een verzamelnaam voor duizenden verschillende chemicaliën. Ze worden gemaakt door de chemische industrie en gebruikt in heel veel verschillende producten. Want het is een stof die vuil en waterafstotend is. Dus heel erg handig

0: bijvoorbeeld regenkleding, pannen, cosmetica, pizzadozen.
1: Greenpeace zit Zoetermeer op 8,3 en Leiden op 7,4 nanogram PFAS per liter. Het RIVM adviseert 4,4 nanogram. En een nanogram, dat is 1 miljardste liter.
2: Moet ik me zorgen maken als ik dadelijk mijn glaasje water pak?
0: Nee, als je je glaasje water pakt, hè, dat kan je gewoon drinken. Maar waar we ons denk ik met z'n allen zorgen om zouden moeten maken, is dat PFAS dus overal zit. En dat zouden we gewoon echt niet moeten willen. Want PFAS wordt in verband gebracht met gezondheidsrisico's. Verhoogd cholesterol, het is slecht voor je immuunsysteem. Maar het wordt ook met verschillende kankersoorten in verband gebracht.
1: Bij Dunea proberen ze zoveel mogelijk PFAS eruit te halen. Onder meer met actieve kool.
3: Nou, wij zuiveren PFAS uit het water. Zo'n 70% halen wij er nu uit met actieve kool.
1: Dunea haalt een groot deel van de PFAS uit het drinkwater. Maar volgens het waterbedrijf moet vooral de industrie voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. Greenpeace wil een totaalverbod op PFAS. Want wat niet in het water komt, hoeft er ook niet te worden uitgehaald.

zitten even te kijken naar het PFAS-gehalte in mijn gemeente. Ik woon niet meer in de regio, hè. Ik woon een stukje meer het land in. En ik moet eerlijk zeggen, ik mag trots zijn. Bij ons is het bijna nihil. En dat is positief natuurlijk, hè. Jij kunt het ook checken, hè. Wil je meer informatie over PFAS en over de reportage die je net hoorde? Ga dan even naar onze site centraalplus.nl. Dit is de middagshow met nu Calvin Harris. Are you drunk enough?

0: alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 120 kilometer file. Onder andere lange files op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag kom je eerst in de file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 verderop richting Rotterdam ook nog 35 minuten vertraging tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Op de A16 Rotterdam-Breda een half uur tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein een half uur oponthoud. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar ruim 10 minuten vertraging. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. 4 uur geweest op vrijdagmiddag, deel 2 van de middagshow. Centraal Plus. Met nu Shakira.

vrijdag is toch zo'n leuke dag, hè? Dan eindigt de middagshow om 5 uur en dan kun je daarna genieten van de Vrijmibo. De vrijdagmiddagborrel met Tijmen, Arno en Sean. En het mooie daarvan is, ik zie ze net al binnenkomen met de hapjes die nog moeten worden afgebakken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Vanaf 5 uur kun je ze horen hier op de radio en ook live zien op tv. De middagshow is dit nog met Miley Cyrus binnen een paar minuten. Maar eerst...

Laten we hopen dat die end of the world nog een beetje ver weg is. Maar de end of the poll is er al wel, hè, bijna. Vanavond wordt die bekendgemaakt. De uitslag van de poll die ons bezighoudt op de site hier bij Centraal Plus. Op de hoofdpagina onderaan kun je namelijk aangeven of jij ook hutspot eet tijdens Leidensontzet op 3 oktober. Ja, alleen als het goed klaargemaakt is of nee. De tussenstand tot nu toe is dat bijna iedereen, meer dan de helft, die eten in ieder geval lekker tijdens het Leidensontzet hutspot. Je kunt het stem nog een beetje beïnvloeden, want vanavond bij Joyce in het weekoverzicht bij Centraal Plus op tv hoor je de uitslag en wordt ook de nieuwe poll bekendgemaakt. This is it.

Imagine Dragons op Centraal Plus. Straks vanaf 5 uur bij Centraal Plus op tv en ook op de radio De Vrij Mibo met Arno, John en Tijmen. Maar ook vanavond het weekoverzicht te zien bij Centraal Plus op tv met Joyce. Hè? Met erin dus wat ik net al zei, de bekendmaking van de uitslag van de poll van deze week. Nou, je kunt het allemaal zien bij Centraal Plus dus op tv. Morgen ook trouwens, nu we het toch over de tv hebben, vanaf 4:30 live op tv de Tap Toe. Hè? Die kun je ook bekijken. Zet het alvast in je agenda. Middagshow van Centraal Plus met nu Ian Kerr.

0: Baby Rexha op Centraal Plus, New Religion. Straks gaan we het hebben over bewindvoerders. Nou, het zijn mensen waar ik liever niet mee aan de stok wil hebben. Nou, je hoort er binnen een paar minuten meer over. Buiten dat, nu eerst een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij het toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwetterhagen, is er dit weekend een speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaardweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking, later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan een kwartier vertraging. Op de A4 is het bijzonder druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder een half uur. De andere kant op ook een half uur vertraging. Op de A20 Gouden Hoek van Holland sta je tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein in beide richtingen 20 minuten in de file. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel bij Capelle aan de IJssel een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus, you're somber here. My body isn't ready. En somber kun je ook een beetje worden als je in financiële problemen zit. Gelukkig zijn er dan vaak mensen die je kunnen helpen, zoals bewindvoerders. Nou, de gemeente in de Leidse regio hebben de afspraken aangescherpt die gelden voor bewindvoerders. Mensen dus die mensen begeleiden die schulden hebben of op een andere manier hulp nodig hebben bij een financiën. Verslaggever Robert Beurzen sprak met de wethouder over wat er nou precies allemaal voor de bewindvoerders is veranderd.
1: Het kan voorkomen dat iemand in de schuldenproblematiek komt en dat de rechter zegt van het is goed als er iemand mee gaat kijken op de financiën, op het geld, hoe je dat uitgeeft en daarin geholpen kan worden. Dat kan dus zijn vanuit de schulden, maar het kan ook preventief zijn. Dat bijvoorbeeld iemand tijdelijk even door ziekte of geestelijk of mentaal niet in staat is om de financiën goed te organiseren, dan krijg je van de kantonrechter een bewindvoerder toegewezen. Wij als gemeente betalen daar dan aan mee. En wat we nu dus hebben ondertekend, dat is een vernieuwing van de convenant, van de afspraken die we gaan maken met de bewindvoerders. Wat mogen wij van jullie verwachten, maar wat mogen zij ook van van de gemeente Leiden verwachten? Uiteindelijk om te zorgen dat we de kwetsbare inwoners zo goed mogelijk helpen.
2: Nou, het eerdere convenant stamde uit 2020. Het is de afgelopen periode ook een paar keer flink misgegaan met bewindvoerders in de Leidse regio. Wat heeft u aangepast?
1: Nou, wat we in ieder geval hebben aangepast is dat de gemeente Voorschoten heeft gezegd ik wil ook graag aansluiten. Dus daarmee hebben we dus een compleet alle gemeenten in de Leidse regio die hieraan meedoen. Dus dat is positief. Aan de andere kant hebben we duidelijker opgeschreven welke kwaliteitseisen bewindvoerders aan moeten voldoen. En dat kan ofwel heel simpel het burgerlijk wetboek, want daar staan hele belangrijke wetten in. Maar ook inderdaad wetten en regels rond kwaliteit en toezicht. Nou, dat zijn de belangrijke regels die we hieraan hebben toegevoegd. Aan de andere kant hebben we ook duidelijker gemaakt welke samenwerkingsafspraken we maken. Dus hoe vaak hebben we contact met elkaar? Hoe zorg je ervoor hoe snel je een klacht of een vraag van iemand oppakt? Wat mag je van de gemeente verwachten? Dus even wat meer duidelijkheid om te zorgen dat die incidenten, die excessen die er zijn geweest, want het zijn drie serieuze incidenten die er zijn geweest met bewindvoerders, dat we die zoveel mogelijk gaan voorkomen en eigenlijk idealiter gewoon tot nul reduceren.

Centraal Plus, de middagshow. Je hoorde Selena Gomez en Marshmallow samen met Wolves. Ze zijn er bijna klaar voor. De heren voor de Vrij Mibo. Je hoort ze binnen 10 minuten.

Vrijdagmiddag, het is 25 september. Je luistert naar de middagshow van Centraal Plus. En voor mij begint eigenlijk de Vrijmibo nu al, hè? Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee. Zometeen even een bitterballetje pakken bij de heren van de Vrijmibo. En even kijken hoe het eruit ziet op tv bij hun. Ik ben blij dat de camera's nu uitstaan, dat kan ik je wel vertellen. De Vrijmibo dus zometeen na 5 uur op tv en op de radio. En vanavond op tv niet vergeten te kijken naar Joyce. Zij heeft namelijk het weekoverzicht uit de regio. Ik wens je een heel fijn weekend en ik spreek je aankomende maandag weer voor een nieuwe middagshow.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is de vertraging 20 minuten. Het is ook weer druk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 18 kilometer file en een half uur tijdverlies. Verder lange files op de A16 Rotterdam-Breda. Zowel op de hoofd- als de parallelbaan moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Gelijk goed, hè? Goed begin gelijk. Vind je niet?
1: Lekker.
0: Dua Lipa. Ja, Dua Lipa garantie. New Rules bij Centraal Plus. Vanuit de welkom. Het is even na 5 uur. En dat betekent de vrij niveau. Tot 7 uur zijn we er weer. Op deze vrijdagmiddag. Op deze zonnige vrijdagmiddag.
2: Absoluut. En we gaan het weekend goed inluiden.
0: Nou, zeker John. En Tijmen, wat zie jij eruit? Wat is er gebeurd?
3: Ding geworden, hè?
2: Heel ouder.
0: Ietsje ouder. Ja. Maar leuk dat je er bent, Michel.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, Tijmen, fijn om te zijn. Tijmen wordt eventjes bijgeschot vandaag. Belangrijk.
2: Oh, ja?
0: Ja.
3: Met wat?
0: Ja, weet ik niet. Hij moest naar school.
3: Bij schaaf of bij scholen?
0: Bij scholen, ja. Bij scholen. Hij doet iets met veiligheidskunde, hebben we vorige week gehoord. Dus het zal belangrijk zijn, hè?
3: Ja, zeker.
0: Dus volgende week is hij er weer. Maar vandaag ben jij er, Michel.
3: Nou,
0: en trouwens, volgende week ook, want... John, we gaan jou een paar weken missen.
2: Een paar weken, ja.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren met jou?
2: Ik ga lekker op vakantie.
0: Oh, en Nintje komt als een ander mens terug of zo.
2: Wellicht
3: nou,
2: ook.
3: Kunnen.
2: Wellicht ook, ja. Ik weet niet hoe het loopt, hè.
0: Ja, je gaat lekker naar Indonesië.
2: Ja, volgende week vrijdag toevallig. Ja, dan word ik om 5:30 tijdens jullie uitzending word ik opgehaald.
0: Om
2: het vliegveld te gaan. En dan s'avonds dan de lucht in.
0: Je wordt gewoon opgehaald ook?
2: Ja, een taxi.
0: Oh, ik denk, auto met chauffeur, mensen.
2: Ja, ik heb een auto met chauffeur. Ik heb een limo gehaald.
0: Ja, en dan ben je een paar weken weg. Nou ja, we gaan je missen natuurlijk naar Johnny's Video Show. Ja, dat zal denk ik Michel gaan doen of zo.
3: En wat jingle dan? Michel's Video Show.
0: Ja, nee, daar hebben we al een van jou.
2: Nou, ik verwacht wel om 5:30 een Video Show. Dan ga ik rijden. Dan wil ik wel weten waar het eventueel vast
0: staat. Straks om 5:30 in ieder geval weer de Video Show van onze John Develee. 6:30 en 6:30 natuurlijk. Maar we hebben vooral ook leuke gasten vandaag, John. Die komen allemaal vandaag.
2: Nou, inderdaad. Ja, we gaan zo praten met Marlene Simons. Zij is voorzitter van de Vrienden van de Leidse Hout. En zij komt vertellen over de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor de groengroep van het Leidse Hout.
0: Ah.
2: Ja.
0: Lekker met je handen in de aarde en zo.
2: Weet je hoe
3: rustgevend dat is?
0: Is dat rustgevend?
3: Ja, dat is heerlijk.
0: Ja?
3: Bij zo'n kettingzaag of op zo'n maaier.
2: Een kettingzaag?
0: Ja, dat moet rustgevend.
2: Ik weet niet wat ik daar moet gaan denken. Ja,
3: er moet gesnoeid worden. Dan sta je lekker in je eentje in zo'n groen pak. Dat is heerlijk. Een beetje schoffelen.
0: Ja, heb je dan een koptelefoontje op ook?
3: Jazeker.
0: Om die kettingzaag niet te horen.
3: En een bril op.
2: Ik krijg een hele andere...
0: Ja, ik dacht, ik ga even met een schaartje of zo. Met je kniptang.
3: Ik zeg dat omdat ik laatst heb ik een kuub stammetjes gehaald voor de open haard. En die ben ik zelf gaan zagen.
0: Ja.
2: Oh ja.
3: Ben ik het gezagen. Dat is, was altijd mijn eeuwige wens.
0: Oh, oké.
3: En nou, nu kon ik het betalen.
2: Het zou je hobby zijn, hè?
0: Zometeen dus meer over het groen. Het onderhoud van het groen van de Leidse Hout. Ja.
2: En dan in het volgende uur na 6:00 gaan we nog praten met Simone Jansen over de Burendag in Zoeterwoude. Die vindt morgen plaats en die wordt gevierd in de Jan Albert de Gravenlaan.
0: Ja.
2: Waar onder meer een gedicht wordt voorgelezen door de dorpsdichter Dini van Est. En het wordt ook een tekening van Simone. Die wordt ook,
0: die komt trouwens dit uur al langs volgens mij. Prima.
2: Ja. Maakt als ze maar in de uitzending komt, hè?
0: Zeker.
2: En als laatste spreken we nog met Sandra Larsen. Zij komt ons vertellen over de speciale mini-run die aanstaande zondag plaatsvindt, waarbij 100 minis met bewoners van Zwetterhagen, van Gemiva, door het Groene Hart gaan rijden.
0: Familie van Zara Larsen?
2: Dat kunnen we vragen.
0: Ja, nou, dat allemaal dus vandaag in de Vrijmibo. En we gaan zo na 6:30 nog eventjes kijken of er nog leuke dingen te doen zijn in onze regio komend weekend. En dat is vast en zeker het geval natuurlijk. Want er is altijd zoveel te beleven in de Leidse regio.
2: Nou, zeker wel.
0: Dat straks ook nog. En natuurlijk de straatplaat.
2: Ja, ik wil niet zeggen, waar blijft hij?
0: Ik zag jou... John begon mij.
2: Ik heb er een.
0: Wat heb je voor leuks? Even de straatplaat, even het concept uitleggen. We gaan aan het eind van de show, 5:07, draaien we een plaat die we gaan koppelen aan een mooie straat in onze regio. En Michel, die is hier al heel lang te gast. Je weet precies hoe de regio in elkaar steekt.
2: Ja, hoe zit dat, Michel?
3: Ik geloof dat het Wassenaar, Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude.
0: Moet wel een beetje lang nadenken. Ja. Ik vind een beetje echt vlotjes uitkomen. Ik ben beter geweest.
3: Ja, draai die jingle maar, dan weet je
2: het. Oostgeest.
0: Oostgeest.
2: Voorschoten.
0: Ja. Hij is allemaal hoor.
2: We rekenen we wel goed, hè?
0: Dat rekenen we goed. Maar goed, het gaat uiteindelijk om het raden van de plaat of de straatnaam. Heb jij tips voor ons? Want dat gaan we doen de komende 2 uur.
2: Ik ga gelijk twee tips geven.
0: Twee tips.
2: Ja. De eerste tip is Leiden.
0: Dat is geen tip. Dat is gewoon een geografische afbakening. Maar goed,
2: Dus toch, het helpt je een beetje in de goede richting.
0: Ja, zeker. Ja.
2: En de tweede tip is niet zo duur.
0: Niet zo duur?
2: Nee.
0: Oh. Goedkoop, hè?
2: Ja.
3: Ja. Dat is alles.
0: Nou, oké. Okay.
2: Voor dit moment alles.
0: Leiden, mocht je nou denken
3: niet
0: van,
3: zo duur.
0: Ja, mocht je nou denken, ik weet het al, dan zou ik je aanraden eventjes in de mail te klimmen.
2: Ja.
0: Dat kan dan sturen naar onze wereldberoemde e-mailadres. Dat is vrijnieuw@centraalplus.nl. En dan maak je kans op leuke prijzen. Namelijk een koedie bekend met gadgets. En natuurlijk de welbekende versgebakken Vrijnieuw boterkoek.
2: Ja, dus, die wil je.
0: Als jij de eerste bent die de straatnaam raadt of de plaat raadt, dan zit je gebakken. En dan wordt er voor je gebakken.
2: Wordt er voor je gebakken, ja.
0: Zo is het
3: niet
0: ook
3: zo
0: nog.
3: Niet zo duur. Leiden. Dus,
0: ja, dat is het. Ja. Daar moet je mee doen. Tot
3: ik ben nu
0: toe,
3: al
0: weg. Maar meer tips onderweg. En je oplossing dus naar vrijnieuw@centraalplus.nl. Lekker makkelijk, hè?

0: Jamaican, Youshiel met Soto was dat. Bij Centraal Plus, de Premibo. Tot 7 uur zijn we er. Ja, we gaan praten over groen.
1: Ja,
0: over mooie groen. Kleur. Groen, ja. Sowieso. Vind je het?
1: Ik vind groen wel een mooie kleur, zeker.
0: Groen is een mooie kleur, hè?
1: Ja.
0: Ja, blauw ook trouwens.
1: Is het ook je lievelingskleur?
0: Centraal Plus, blauw. Nee, ja. Blauw. Centraal Plus.
1: Blauw, ja.
0: Ja.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja. Maar ja, wat is er?
2: Hebben we nog andere onderwerpen dan de kleuren?
0: Ja, nee, zeker. We gaan het over groen hebben natuurlijk. Want de gast is Marlene Simons. Voorzitter van de Vrienden van de Leidse Hout. Dus ze komt vertellen over de groengroep. Die zoekt nieuwe vrijwilligers. We willen even weten waarom natuurlijk. En ook hoe je dus op een laagdrempelige manier kunt meehelpen aan het groen in het park. Dus in het Leidse Hout uiteraard. Daar gaat het over. Ja, de Vrienden van het Leidse Hout, Marlene. Hoe lang bestaat dat al?
3: Het bestaat al 40 jaar.
0: Vereniging
3: Vrienden van het Leidse Hout hebben dit jaar ons jubileum gevierd.
0: Ja, ja.
3: En dat hebben we leuk uitgepakt met een lunch voor alle leden en vrijwilligers. En een leuke act met de afvalbutlers en dergelijke.
0: Ja.
3: Dus ja, we proberen onze leden en vrijwilligers enorm te betrekken bij de Leidse Hout en alles wat daar eigenlijk gebeurt.
0: Ook oude vrienden dan ook, van 40 jaar ook. Tenminste, inmiddels 60 denk ik
3: sommige mensen absoluut zijn vanaf het begin al lid. Ja,
2: ja. Lid maar je kan, vriend, lid, je kan lid worden dus.
3: Ja, of vriend. Dat kost €17,50 per jaar. En dan krijg je ook een heel leuk boekje. Een nieuwsbrief. Je krijgt allerhande leuke informatie. We doen dus ook het een en ander voor onze leden en voor onze vrijwilligers jaarlijks. Maar daar kan ik straks misschien nog wat meer over vertellen.
0: Want... Ja, maar je bent geïnteresseerd, begrijp ik.
2: Nou ja, ik zei het net aan het begin, werken in het groen.
4: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat is, ik heb er geen tijd voor.
4: Zou je dan je kettingzaag mogen meenemen?
0: Ja. Ja, dat is wel...
3: Daar kan ik wel wat over vertellen,
0: Het is handwerk, denk ik. Hè. Maar even, wat maakt het werk van die groengroep, van de vrienden dan zo belangrijk?
3: Wat maakt het zo belangrijk? Nou, de groengroep werkt... onder leiding van een betaalde medewerker van de gemeente Leiden. 2 wekelijks in de Leidse Hout om eigenlijk het groen te beheren. En dat houdt in snoeiwerk, opruimwerk, het uitdunnen van zaailingen die overal uitschieten. We houden de duikers vrij. Jullie weten, er is veel water in de Leidse Hout, zoals slootjes.
0: Ja.
3: Die moeten lekker kunnen doorstromen. Nou, dat wordt allemaal opgeruimd. En het is een beetje je kan bijna zeggen een soort vriendengroep. Vrienden binnen de vrienden van de vereniging Leidse Hout.
2: Hoeveel zijn het?
3: We hebben een kleine, zeg maar rond de 50 vrijwilligers totaal. Dus dat is best wel veel. We hebben rond de 400 leden. Maar die vrijwilligers die hoeven niet, althans we leggen ze helemaal geen verplichtingen op. Nee. Die mogen zelf weten wanneer ze komen en wanneer ze wat doen. En het zijn de vrijwilligers niet allemaal voor de groengroep. Want we hebben eigenlijk 3 groepen waar we vrijwilligers voor nodig hebben. Dat is de waterlelie, de concert. Iedere zondag zetten wij de stoelen buiten. We zorgen voor begeleiding van de muziekensembles. 20 zondagen in het jaar. En dat is een groep van ongeveer 20 mensen die ons daarbij helpen. Dan hebben we de groengroep. Dat zijn zeg maar rond de 30 mensen die daar in die groengroep zitten. Maar die kunnen niet altijd. Sommigen werken, sommigen zijn wat ouder. Noem maar op. Dus we hebben eigenlijk voortdurend wel nieuwe aanwas nodig. Om dat een beetje lekker te laten lopen. En
2: voor het onderhoud.
3: Voor het onderhoud, ja. En het is geen groot onderhoud. Want dat doet de gemeente Leiden zelf. Ja. En dus dingen als met hoogwerkers en zo, daar gaat het niet om. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, dat zijn de mezenkasten verzorgen. We hebben 70 mezenkasten.
2: Leuk.
3: Heel veel meesjes worden er in de Leidse Hout geboren. En die worden ook geringd door de vrijwilligers. Vrijwilligers klimmen ook in de bomen om die nestkastjes schoon te maken. Dus er is eigenlijk van alles wat te doen.
2: De hele dag door.
3: De hele dag door.
0: En hoe zou Leidse Hout eruit zien als jullie er niet waren?
3: Nou, dan was het een jungle.
0: Ja, was het een jungle geweest.
3: Maar waarom... En we hebben ook nog de zwerfafvoelgroep, hè? Want dat wil ik toch wel.
0: Oh ja.
3: Dat zijn ongeveer 20 mensen die 2 wekelijks helpen om het zwerfafval in en om de Leidse Hout op te ruimen. En dat zijn zakken vol, dat zal ik je wel vertellen. Ik doe daar zelf ook aan mee. Ik vind ook dat je voorzitter zijnde gewoon je handen uit de mouw moet steken. Ja. Dus ik doe daar aan mee als dat kan. En eigenlijk met die 3 vrijwilligersgroepen zorgen wij voor het reilen en zeilen rondom...
0: En waarom is dat eigenlijk geen werk van de gemeente?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat is zo gegroeid. De vereniging Vrienden van de Leidse Hout is dus 40 jaar geleden opgezet... eigenlijk door verontruste buurtbewoners die waren bang dat er allerlei bouwwerkzaamheden zouden zijn in de Leidse Hout, busbanen en dergelijke. Maar om wilde plannen van de gemeente destijds. En met succes is dat, hebben ze daar tegen geageerd. Dus dat is niet gebeurd. Dus de Leidse Hout is ook een monument geworden.
0: Aha.
3: En daarom betekent het dat het ook zo netjes en mooi moet blijven zoals het oorspronkelijk bedoeld was. In 95 jaar geleden.
2: De Leidse Hout even ter duiding. Het loopt, de Leidse Hout is van de Warbondenweg, Oegstgeest.
3: Ja.
2: Tot aan het Alreine ziekenhuis.
3: Ja. En maar dan de sportvelden horen er ook bij. Dus de atletiekbanen.
0: Oh.
3: Het is ongeveer 38 voetbalvelden groot. Dus het is veel groter dan je zou denken.
4: Groot, ja.
3: Ja. Ja. En er zitten wat monumentale aspecten aan. Zoals de poortjes van de atletiekvereniging. Er zit een hele mooie zonnewijzer. Er zit een fontein. We hebben allerlei leuke bankjes geplaatst ter ere van de oprichters van de Leidse Hout. En we doen ook Leidse Hout rondwandelingen. Die geef ik zelf ook. En dan kunnen mensen zich inschrijven. Dan kunnen ze wat meer over de Leidse Hout te weten komen.
2: En je kan er lekker eten.
3: En je kan er hartstikke lekker eten bij Theehuis. Ja. En heel gezellig op terras zitten.
0: Maar het gaat nu om de handen uit de mouwen. Ja. Dat is nog belangrijk.
2: Ja, handen uit de mouwen.
3: Maar wat heel erg leuk is, we hebben ook wel eens gasten die komen helpen. Bijvoorbeeld de Lions Club Leiden. De vrouwen daarvan, dus de leden Lions Club. Die zijn afgelopen zaterdag ons komen helpen. En die steken dan ook de arm uit.
0: En waren die mannen dan?
3: Ja, geen idee.
0: Zat het thuis?
4: Zat het thuis?
0: Ik hoor het wel als het klaar is. Dan kom ik even kijken.
4: Voor vrijwilligers, wat maakt het dan zo leuk om vrijwilliger te worden? Wat?
3: Nou, het is absoluut de sfeer. Je draagt echt aan iets bij. Je maakt iets mooier met elkaar. Ja. Je maakt het leuker. Samenwerken buiten is ook erg leuk.
0: Dan
3: worden de mensen gezond. Ja. Ze worden er blij van. En er zijn mensen die iedere 2 weken komen. Er zijn mensen die komen 1 keer in de 3 maanden. Al naar gelang je tijd hebt.
0: Ja, ja.
3: En de sfeer is gewoon heel erg goed.
2: Dan lopen er ook beesten, toch?
3: Ja, er lopen beesten.
2: Maar geen wilde, geen wilde beesten.
4: Nee,
2: geen wolven. Dan herten.
3: Er lopen, die zijn binnen de hekken natuurlijk. Ja. Maar het hertenkamp wordt door eigen mensen beheerd. Hè? Daar hebben we eigenlijk niet zoveel mee te maken. Maar we zorgen wel dat de omgeving rondom het hertenkamp netjes blijft. Absoluut.
0: Ja,
3: is heel belangrijk.
0: En nu de kettingzaag.
3: Ja.
0: Wordt die gebruikt of niet?
3: Nou, dat mag eigenlijk niet. Hè? Nee, de vrijwilligers mogen
0: geen
3: zwaar materieel gebruiken. Want daar moet je speciale verzekeringen voor hebben enzovoort. Dus dat gebeurt allemaal door de beheergroep van de gemeente.
0: Dus het is handwerk.
3: En dat doen ze heel erg goed. Die komen ook regelmatig op inspectie in de Leidse Hout. Ik loop dan ook vaak mee. Mensen van de groengroep lopen dan mee. En dan vertellen we gewoon van wat we om ons heen zien. Wat er allemaal gebeurt. En aan de hand daarvan wordt er bijvoorbeeld een nieuw beheerplan gemaakt.
2: Ja. En dan geven ze instructies.
3: Ja.
2: Wat wel en wat niet mag.
3: Ja, bijvoorbeeld. En onlangs hebben we in het gedeelte waar het openluchttheater Leidse Hout is. Dat kennen jullie misschien wel. Een hele leuke optredens overigens in de zomer. Dat houden we ook schoon en ook netjes. Maar dat was een tijdje dicht, want vanwege de langdurige droogte stonden daar een paar bomen om omvallen.
4: Ja, daar wilde ik net naar vragen nog.
3: Ja, takken zijn naar beneden gekomen en dergelijke. En dat was eigenlijk voor het eerst in, zolang we het kunnen herinneren, dat die droogte toch wel echt een
2: invloed had,
3: op de bomen.
0: Ja.
3: Dus de gemeente Leiden zit er dan meteen bovenop. Die zorgen dat het gevaar dan wijkt, dat er geen loszittende takken en bomen, weet ik wel wat, daar zitten. En dus het was een tijdje dicht. Ja, dat was bijzonder. Ja,
2: is het een veilig park?
3: Heel veilig, heel veilig. Dat wil zeggen, er is geen verlichting in de avonduren.
0: Nee.
3: En dat is bewust, want er wonen ook een heleboel vleermuizen bijvoorbeeld. En vogels, allerhande nachtdieren. Dus we willen eigenlijk geen verlichting in de Leidse Hout.
0: Nee.
3: Nou zijn er wel eens hier en daar stemmen opgegaan voor het bijvoorbeeld het verlichten van een pad.
2: Actueel onderwerp, hè?
3: Ja, en dan groen, hè, bijvoorbeeld groen licht. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om de Leidse Hout heen te fietsen. Hè. Bijvoorbeeld, je hoeft er niet per se doorheen. Dus dat is niet heel erg om.
2: Nee.
3: Dus, okay. Waarschijnlijk.
0: Maar als jullie met z'n allen zijn, is sowieso veilig natuurlijk.
3: Pardon?
0: Als jullie daar met z'n allen zijn, is sowieso veilig.
3: Ja, sowieso veilig. Sowieso veilig.
0: Als je nou interesse hebt om dit te gaan doen, om mee te gaan helpen, word je dan
3: kan je wenden tot onze website.
0: Ja, word je begeleid ook trouwens?
3: Ja, je wordt begeleid. Je krijgt een introductiedag, zeg maar. Je mag meelopen.
0: Nee, je zit niet gelijk vast aan, de komende jaar ben je ingepland of zo.
3: Absoluut niet. En bovendien, niemand zit ergens aan vast, want zijn vrijwilligers.
0: Ja.
3: Dus het moet ook echt vanuit een vrijwillige houding gebeuren. Maar het is gewoon zo leuk om iets voor je gemeente te doen, voor je stad en voor een prachtig park waar duizenden mensen op weekbasis gebruik van maken.
0: Maar je wordt ook een beetje geholpen met hoe je het moet doen.
3: Ja, zeker. Dus, zeker. Je krijgt instructies, je krijgt handschoenen, je krijgt allerlei tuingereedschap waar je dan mee aan de slag kan.
0: Okay. Wat is het leukste klusje eigenlijk?
3: Leukste klusje, een van de leukere dingen is denk ik het verzamelen van de takken en daar een takkenrail van maken.
4: Een takkenrail
3: is een soort hegje van takken gemaakt. In plaats van die takken weg te gooien, maken we dus een soort afscheiding.
2: Afscheiding,
3: daar kunnen dus allerlei insecten en beestjes ook hun toevlucht in nemen. Ja. Dus het is een soort win-win situatie.
0: Leuk, waar kunnen we ons melden?
3: info@vriendenvandeleidsehout.nl. Dat is, daar is secretaris Nicole van der Linden. Die staat daar klaar om alle vragen te beantwoorden. En er is ook een telefoonnummer op de website van vriendenvandeleidsehout.nl.
0: Dat gaan we vast vinden.
3: Dus daar kan alle informatie gevonden worden.
0: Ja, fijn. Veel succes. Hopelijk komen er nieuwe aanmeldingen. Marlene Simons,
3: dankjewel.
0: Voorzitter van de Vrienden van de Leidsehout. En veel succes weer ermee.
3: Bedankt.
0: Dankjewel. Dit is Maal Smit, Stargazing.

0: Mal Smith, Stargazing.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 17:30, hoogste tijd voor het regionieuws. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Gisteravond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt. Er wordt ingezet op nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en ongeveer 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en PRO om Voorschotense starters, waar dat mogelijk is, voorrang te geven bij het toewijzen van de woningen binnen dit project.
2: Ja.
0: Ja. Overal woningen nu wel. Ik heb het idee dat er toch nu heel veel gebouwd wordt. Ja, ik hoor heel veel projectjes.
2: Dat werd dan wel tijd.
0: Ja, dat werd tijd. Maar goed, weet al later nooit dan toch?
3: Zeker. Ja.
0: Een traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm vast hebben gezeten in een machine. Aan eerste behandeling is het slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
3: Nou, dat is wel...
2: Moet je niet aan denken, hè?
3: Nee.
0: Nee, dat... grote machines waar ze mee werken ook. Gevaarlijk, ja. Nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwerter Hagen in Zoeterwoude, is er dit weekend een speciale editie van de rit. 100 minis, gevuld met bewoners met een beperking, rijden dan door het Groene Hart. En deze rit kan deze ene keer nog plaatsvinden ter ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren en de rit start komende zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwerter Hagen aan de Blankaardweg.
2: En ja, Sandra Larsen komt daar direct over vertellen.
3: Daar gaan we zo
0: ja, precies. Ja. Ik ken het wel van die grote trucks. Daar doen ze het ook vaak mee. Truckrun heet dat, geloof ik.
2: Hele luxe sportwagens.
0: Grote vracht. Oh, met sportwagens?
2: Ja. Waanzinnig.
0: Ook zo'n hele lange stoet met allemaal van die luxe sportwagens.
2: Ferrari, sportjes, Porsches, alles erop en eraan.
0: Alles erop en eraan.
2: Inderdaad, van die hele grote trucks.
0: Dit is
2: echt leuk hoor, die minis.
0: En minis is ook leuk, ja. Zeker. Nou, leuk, ja. Nou, het is over de hoofdpunten op Centraal Plus. En meer nieuws kun je vinden op onze website natuurlijk. Online ook de socials en via de app uiteraard van Centraal Plus. Even kijken hoe het buiten is. Even kijken. Nou, vanavond blijft het in Zuid-Holland eerst rustig en droog met flinke opklaringen. In de nacht neemt de bewolking toe en kan er lokaal wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt ongeveer 12 graden. En morgen begint de dag met veel bewolking en lokaal wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het noorden geleidelijk droger en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt ongeveer 19 graden. Er staat een matige noordelijke wind. En zondag ziet het weer er een stukje vriendelijker uit. Er zijn zonnige perioden afgewisseld met wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt op naar ongeveer 21 graden. En de wind is daarbij zwak tot matig.
3: Ja. Nou, wel een beetje zomer, hè?
2: Korte broek.
0: Ja. Nou, het is vandaag ook een lekkere dag.
2: S'nachts koud, hè?
0: Ja. Jij gaat volgende week naar Indonesië. Dus
3: ik
0: hebt
3: mag niet klagen.
0: 30 graden natuurlijk, hè? Dus Indonesië is ongeveer het hele jaar hetzelfde ongeveer.
3: Ja, ja, lekker man. Nee? Ja, daar een regenseizoen heb je nog wel, maar ook dan is de temperatuur prima.
0: 30 graden inderdaad, ja. Ja, nou, lekker hoor.
2: Toch een beetje jaloers.
0: Ja, een beetje jaloers.
3: Weet je wel, ja?
2: Ja, een beetje.
0: Nou, het is een van de laatste keren.
3: Fijn om te horen.
0: We moeten er een maand...
2: Ik gun het je.
3: Ja, dat wel.
0: We moeten er een maand zonder, dus een van de laatste keren voor de grote vakantie van John hebben we de echte file-show nu.
2: Ja.

0: is een spektakel, hè? Dat is het natuurlijk met ons station Beverlee.
1: Ja, dat is echt een spektakel inderdaad, ja. Goh, nou, waar moet ik beginnen?
0: Nou, met de A4, denk ik.
1: A4, ja,
0: dat dacht ik al.
1: Want daar heb ik wel weer een hoop te melden, inderdaad. Ik ga de belangrijkste maar even doen, denk ik. Op de A4 dus tussen Rotterdam en Den Haag, ter hoogte van knooppunt Ketelplein en Den Hoorn. Een file met een vertraging van ongeveer 4 minuten. De filelengte bedraagt daar 5 kilometer. Ook tussen Rotterdam en Den Haag, ter hoogte van Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. Een vertraging van 3 minuten met een filelengte van 4 kilometer. En dan hebben we nog tussen Rotterdam en Amsterdam, ter hoogte van knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet, een file met een vertraging van om en nabij 4 minuten. Daar spraken we langzaam rijdend verkeer. En dan ook nog een lange file tussen Amsterdam en Rotterdam, bij Roelofarensveen tot aan knooppunt Ketelplein. Daar bedraagt de filelengte ongeveer 40 minuten. En de filelengte is daar 31 kilometer. En hier spraken we van langzaam rijden tot stilstaand verkeer ook. En dan gaan we door naar de A44. Want ook op de A44 is het druk tussen Amsterdam en Den Haag. Ter hoogte van Leiden tot aan Wassenaar een file van 2 kilometer. Maar de vertraging is daar ongeveer 12 minuten. Er is sprake van stilstaand verkeer.
0: Oh. Dus
1: dat waren de files.
0: Heb je al een refresh inmiddels van de A4? Want waarmee begonnen is misschien nog langer achterhaald inmiddels weer.
1: Ja, ik zou je zeggen, dat verspringt gewoon de hele tijd. Ja, dus het kan maar zo zijn dat ik aan een zin begin. En
0: is
1: dat
0: je opgelost? Of weg? Opgelost, weg, langer geworden, korter geworden. Ja, zo gaat het
1: allemaal mede mogelijk gemaakt door de ANWB natuurlijk.
0: Dus hartelijk dank daarvoor. Ja. En natuurlijk voor de mensen op de A4 met name. Ja, we vinden die anderen ook aardig uiteindelijk van. Maar daar hebben we geen liedje voor. Nee. Maar voor de mensen op de A4 even dat welbekende hart onder de riem.

0: Roxy Dekker, superstar, was dat. Wij zijn Draplus, de Vrij Mibo. Tot 7 uur zijn we er nog met leuke gasten. Heb je trouwens in de gaten dat het morgen burendag is, Michel?
1: Zeker.
0: Heb je iets geregeld?
1: Nou, nee, ik woon in Leidendorp, dus ja? Terwoude is mijn buur.
0: Ja. Oké, ja.
1: Ik doe niet mee, overigens.
0: Je doet niet mee?
1: Nee.
0: Heb je geen leuke buren?
1: Ja, enorm leuke buren. Ja. Maar ik woon niet in Zoetermeer.
0: Heb jij leuke buren, John?
2: Ja, ik heb wel leuke buren, ja.
0: Luisteren
2: ja.
0: ze.
2: Hè?
0: Luisteren ze.
2: Het zou kunnen dat een buurvrouw misschien zou kunnen luisteren.
0: Ja.
2: Nee, het is een hele leuke buurvrouw, ja.
0: Heel goed.
2: Ken ik ook al mijn hele leven, gek genoeg.
0: Ja. Ja. Mooi. Nou ja, burendag morgen.

0: Een hele kleine buurt-app. Met een paar.
1: Een hele kleine. Sommige mensen mogen niet meedoen.
0: Oh. Nee, die willen niet. Sommigen willen niet. Die zeggen, nou, daar heb ik allemaal geen zin in.
1: Nee.
0: Maar voor de Burendag is er dan weer speciaal. Heeft één buur de Buren-app aangemaakt.
1: De Burendag-app.
0: Om te kijken hoe laat komen we allemaal naar buiten.
2: Ja, en daar wil wel iedereen in ook. Daar wil wel iedereen in die groepsapp.
0: Nou, dat is een klein groepje die het organiseert.
2: Ja.
0: Dat wil zeggen, gewoon even vragen. Jongens, kom allemaal in de middag naar buiten. Neem een drankje mee en een hapje. En leer je buren kennen.
1: Ja. Er staat gewoon een programma in. Daar staat het programma in.
0: Ja, dat is het programma.
1: Je komt naar buiten, je leert je buren kennen. Ja, en neemt je eigen hapje en drankje mee. Dat is het hele programma.
0: En er wordt ook wel wat voor kinderen georganiseerd.
1: Maar je hebt speciaal voor Burendag heb je iets gedaan?
0: Ja.
1: Samen met de dorpsdichter, Dini van Elst?
0: Klopt.
1: Vertel.
0: Klopt. Ik werk samen met de dorpsdichter, Dini. En zij maakt hele mooie gedichten. En die stuurt ze dan naar mij toe. En dan maak ik daar een beeld bij. Een schilderij, een illustratie. En zo hebben we dat ook gedaan van onze laan.
1: Ja. En vertel even, waar moeten we aan denken? Wat is het voor soort gedicht?
0: Het gedicht wat Dini heeft geschreven, dat is geïnspireerd door J.C. Blom. Mm-hmm. De Dapperstraat in Amsterdam.
1: Ja.
0: En dat ontroerde haar en ook onze straten daarin. En zo is het gekomen. Zo heeft ze dat gemaakt.
1: En zij vertelt over jullie straat in het gedicht eigenlijk.
0: Ja, in het gedicht.
1: Wat is het bijzondere kenmerk van de straat waarover horen in het gedicht?
0: Dat je er zo ontzettend tevreden in kan wonen.
1: Ja.
2: En Dini gaat hem ook voordragen, denk ik dan?
0: Dini draagt hem nu niet voor, want ze is er niet.
1: Nee, maar morgen.
0: Morgen in onze burenstraat. Ja. Hoop ik wel. Ja.
1: Dat is het middelpunt natuurlijk.
0: Ja.
2: Precies.
1: Ja. Maar dan moet jij daarbij tekenen, want dat is jij gedaan. Je hebt er tekeningen bij gemaakt.
0: Ik heb er schilderijtje bij.
1: Schilderijen. Ja, sorry, schilderijen bij gemaakt.
3: Ik wil net vragen, is dat je vak, je hobby?
0: Hobby met wat extensions.
3: Ja,
0: zeg maar.
3: Leuk.
0: Ja,
3: leuk. Geef me eens een beeld van wat dat dan.
0: Dit schilderijtje heb ik in olieverf gedaan.
3: Ja.
0: Maar ik doe ook vaak met pen, inkt en acryl. Alles. Dat gaat soms ook wat sneller. Dan kan ik sneller wat bij haar gedicht houtskool. Doen. Houtskool niet zoveel. Wel om te schetsen. Ah. Doe ik wel, maar dan vind ik het toch altijd wel leuk om met verven verder te gaan. Ja, dat is wel mijn.
1: En kan je even beschrijven voor de mensen die naar de radio luisteren van wat zien we op de schilderijen?
0: We zien datgene wat Dini heeft beschreven in haar gedicht.
1: Ja.
0: Dus we zien een bakfiets voorbij komen. We zien kouwen in de dakgoot die niet iedereen leuk vindt. Maar ja, ze zijn er wel.
1: Ja.
0: En de merel is ergens verstopt. En veel groen.
1: Ja.
0: En wat ook.
3: Soepplantje, de merel.
0: Ja.
1: De merel.
3: De merel is verstopt.
0: Het soepplantje.
3: Ja, soepplantje.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Oké. Maar zo hebben jullie samen eigenlijk een beeld geschetst van jullie mooie straat.
0: Ja.
1: Dat is dus de Jan Albert de Gravelaan waar het om gaat. Hè? Die moeten we erin herkennen als het goed is.
0: Ja.
1: Hoe is het idee ontstaan eigenlijk om dit te gaan doen?
0: Je bedoelt het hele dichten.
1: Het samenwerken en dat je gewoon iets kunt doen.
0: Het is heel spontaan gegaan. Ja. Dini, we houden alle twee wel of mensen om ons heen van zeilen. En zij had een heel mooi gedicht daarover gemaakt. En toen heb ik heel snel zo iets kleins geschetst. Vanuit daar is het gewoon gegroeid. Iedere keer zei ze, dat vind ik leuk. Ik stuur je nog een gedicht.
2: Ja, het ontstond er eigenlijk inspiratie
0: en zo
2: dan.
0: En ik heb ook één keer had ik iets geschilderd wat ik zag in mijn omgeving in Zoeterwoude. Het ging over troep. En dat heb ik naar Dini gestuurd. En toen heeft zij er een gedicht bij gemaakt. Ja.
1: Aha,
0: dus zo kan het ook.
3: Nee, in één is twee.
1: Inderdaad.
0: En het is gewoon leuk. We krijgen daar energie van. We worden er vrolijk van. Dus dan doe je het graag.
1: Maar jullie werken dus vaker samen nu ook, begrijp ik?
0: Ja.
1: Ja, met ook andere dingen die niet met Burendag te maken hebben. Die met de straat te maken hebben.
0: Niet met, precies. Wel met dichten en met tekenen en met schilderen.
1: Nou, mooi.
3: Ja, Simone, heel kort. We hebben hier een redacteur die komt uit Zoeterwoude. Robert Beursen. Die is helemaal gek van Zoeterwoude.
0: Ja.
3: Is het inderdaad zo'n leuk dorp, zoals hij dat zegt?
0: Ja, ik hoorde dat één straat speciaal Burendag niet op zaterdag gaat vieren.
3: Want?
0: Dan kan de slager er niet bij zijn. Dus zij doen het op zondag.
1: Dat is
0: mooi, hè?
2: Ze zeggen ook Zoeterwoude is om van te houden. Dus.
0: Ja.
1: De slager had wel gewoon zijn vlees achter kunnen laten natuurlijk. Is er toch een beetje bij, toch?
2: Ja, dat is goed.
1: Maar goed.
0: Dus, ja,
1: Ja, ja, ja. Dus dat... Oh, maar dat is wel heel tof inderdaad. Ja, ja, dat er,

0: Vind ik ook.
1: Zover hebben we doorgedacht.
0: Om te horen.
1: Hoeveel mensen verwacht je morgen bij jullie eigen burendag?
0: Ik heb geen idee. Ik weet het niet.
2: Dus het ligt aan hoe lekker de appeltaart is.
0: Ja, precies. Nou ja,
1: iedereen neemt hapjes mee. Je mag van elkaar ook hapjes pakken, neem ik aan.
0: Ja, dat is tot nu toe iedere keer goed gegaan. Ja. We hadden het eerst in de ochtend.
1: Nog geen vechter geworden.
0: Nee. Dus het is zien wat nu iedereen meebrengt.
3: Ja. Ja. En hoe laat begint het?
0: Vanaf 4 uur.
1: Maar is alleen voor de buren, hè?
0: Ja, is alleen voor de buren.
3: Voor de luisteraar.
1: Ik kom even kijken.
3: Misschien zit te luisteren.
1: Ja. Nee, zeker.
0: Het is trouwens niet alleen onze straat. Ah. Onze straat loopt door in een... En die zijn ook gewoon uitgenodigd. Die horen er gewoon bij.
1: Ja.
0: Dat hoort erbij.
3: Ja, waar wij wonen, wij wonen te ver weg, denk ik. Hè?
0: Ik denk niet dat die straat doorloopt. Nee, weer wat meer kruispunten.
2: Maar als ik er stiekem tussen kruip, merkt niemand dat.
0: Nee, vast dan niet. Denken ze dat je heel duur bent.
1: Dat is de Michel Vrij, hè? Michel Vrij, onthoud die naam.
0: Gewoon gezellig.
1: Echt, joh.
2: Of het is Robert Beurzen, of ik.
0: Ja.
1: Maar hebben ze al gereageerd op jullie creatieve...
0: Ja, ik heb al een paar reacties gehad. Ja? In hun app ook.
1: Oh, ja. In de buurt app. En wat vonden ze ervan?
0: Was het persoonlijke app. Ja. Leuk, ja.
1: Ja, kunnen we het zien trouwens? Het is op YouTube te zien, toch?
0: Ik ga het morgen plaatsen op mijn eigen Instagram-kanaal.
1: Oh, oké.
0: En dan heb ik het daar ook voor gedragen.
1: Ja. Ja. Het is gewoon Simone Jansen, is dat...
0: Het is sjmone.art.
1: .art, oké. Okay.
0: Op Instagram.
1: En dan kunnen we dus het filmpje...
0: Dus SJ.
1: Want je hebt een filmpje gemaakt.
0: Ik heb een filmpje ervan gemaakt en ik heb het voorgedragen. En je ziet
1: je hebt het zelf voorgedragen? Oké, ja. Ja, dat is mooi. Dat is wel leuk om even terug te kijken.
3: Goed.
1: We kunnen het nu even niet laten horen, want ik heb het niet eventjes hier. Dat is jammer. Ja, ik ga nog even kijken of ik hem toch kan vinden. Want ik kon hem niet zo snel vinden namelijk. Dus... de buurtbewoners kunnen gewoon zich melden, want die weten ervan.
0: Die weten ervan, ja. Die hebben allemaal de uitnodiging in de bus gekregen.
1: Ja.
2: Ze zijn allemaal bezig met hapjes maken.
0: Ik hoop het.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik heb geschilderd, namelijk de hapjes.
2: Eten.
1: Ja, en morgen met z'n allen om elkaar heen. En vooral om Dini heen, want die gaat het natuurlijk voordragen morgen nog. Met jouw schilderij daarnaast of zo. Of hoe gaat dat gebeuren?
0: Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Maar de schilderij staat op de uitnodiging. Dus in principe heeft iedereen...
1: Oh.
2: Ik zie dat voor me, zo'n...
1: Ja, op de standaard. Gewoon
2: even. Standaard. En zij dan iets hoger.
0: En dan zij iets hoger.
2: Dames en heren.
0: Het is heel leuk, maar Burendag draait natuurlijk niet om ons, maar om de buren. Dus dat
2: Dini van Els, dorpsdichter,
0: die moet een voetstuk krijgen. Ja, die krijgt een speciaal plekje. Absoluut.
2: Onthoud is heel simpel. Daar komt ze.
1: Ja, precies. Ja, nou goed. Heel veel plezier morgen.
0: Dankjewel.
1: En ik ga nog even zoeken of ik het hier kan vinden. Want het moet ergens verborgen zijn. Maar ik kon het niet zo snel vinden. Dus, het zou leuk zijn als we nog eventjes kunnen horen hoe het gedicht klinkt ook natuurlijk. We kunnen schilderijen niet zien, maar wel hoe het gedicht klinkt. En veel plezier. Dank je dat je hier was.
0: Dankjewel.
1: Simone Jansen was dat bij Centraal Plus. En dit is Natasha Benningfield.

0: Unwritten. Natasha Bedingfield was dat bij Centraal Plus. Ja, wat niet Unwritten is, dat is dat gedicht, hè?
1: Inderdaad, ja. Want die willen we toch wel even horen.
0: En ja, dan blijkt het gewoon ergens in de tas te zitten van Simone. Dus,
1: is nog niet weggegaan in ieder geval.
0: Nee, het is er nog. Dus dan kunnen we toch even horen dus hoe het gedicht is.
2: Dus moet ik beginnen?
0: Nee, ga jij het voorlezen? Nee, toch?
2: Nee.
0: Simone, ga je gang, ja.
3: Natuur? Ach, hier bestaat ze uit wat bomen. Een rijtje voortuinen dat langs de stoep volhardt. Een plantsoentje waar de kinderen schommelen. En verder, auto's, plastic bakken aan het zicht ontnomen. Toch kan ik in het straatje prima wonen. De merel horen die de ochtend maakt, wanneer de lucht nog kleurloos is en traag. En bakfietsers slaperig voorbij me stromen. Want alles glanst voor wie kan kijken. Het leven toont zijn wonderen het liefst. Op plekken die geen mens ooit heeft bezongen. Zo stond ik daar, terwijl kouwen luidruchtig op de daken staan. Als wachters in het hoge blauw. Onverwacht tevreden in mijn eigen laan.
1: Mooi hoor.
0: Ik denk dat het over de Jan Albert de Gravelaan gaat. Dat,
2: jammer dat het niet langer duurt. Ik zat echt mooi. Te luisteren.
0: Ja. Mooi voorgedragen ook.
2: Zeker.
0: Hè? Ja, dat is ook een kunst. Dat je het goed kan vertellen.
3: We hebben het op het laatst veranderd. De naam weggelaten. Zodat voor meer mensen ze dat ook kunnen voelen. En niet alleen op één straat is gericht.
0: Ja.
3: Dat is het idee erachter.
0: Ja, dat is leuk.
2: Fijn dat je het hebt voorgelezen.
0: Ja,
1: zeker.
3: Ja. Leuk te doen.
0: Ja, fijn. Nogmaals, dankjewel. Ja, dat eigenlijk wilde ik nu wat tips voor de straatplaat gaan doen. Maar dit was ook een soort van...
1: gauw een tipje geven.
0: Je had eigenlijk deze straat moeten nemen, joh. Albert de Graaf gedaan.
1: Achteraf
0: leuk,
1: gezien.
0: Dat was leuk geweest. Ja, maar nee, de tips doen we zo meteen. Want we hebben nog een uur. Hè. Dat komt helemaal goed, joh. Okay. Ja, we gaan tot 7 uur door. Wist je het niet?
1: Ik denk, ik ga zo naar huis. Ik zit al helemaal in de vakantiesfeer. Dus,
0: Nee, maar het nieuws komt eraan. Dus...

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep, ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jetten noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds 130 kilometer file in de regio, hoewel de meeste files nu wel korter worden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam, 13 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je ongeveer 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Knauwpunt Klaverpolder, 35 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein, een kwartier vertraging. Verderop bij Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 10 minuten. En op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Taylor Swift, Karma, bij Centraal Plus. Goedenavond, het is 6 over 6 vanuit de Welkom. Tweede uur van de Vrij Nivo voor deze vrijdag 25 september alweer.
1: Gaat hard, hè?
0: Gaat hard, inderdaad.
2: Hoeveel weken nog? Hoeveel weken nog?
0: Wat?
2: Hoeveel weken nog?
0: Wat voor ons afscheid of zo?
2: Voor Sinterklaas.
1: Oh, Sinterklaas. Nou, die komt half november weer aan.
2: Ja. Dus nog een week of 7. Ja.
0: En dan?
2: Nou, dan komt hij weer.
0: Ja, leuk hoor. Hij komt
1: hier denk ik ook wel.
0: Je kan nog gaan zingen, inderdaad. Ja. Maar goed, morgen is even Burendag, niet vergeten. Net over gehad natuurlijk, hè. Ik was eerlijk gezegd wel vergeten. Had jij de gaten dat het morgen Burendag was?
1: Ja, heel eerlijk?
0: Nee, hè?
1: Nee, ook niet.
0: Nee, je bent geen goede buur. Ja. Ik moet altijd lachen. Ik heb hier wel eens een filmpje gezien van die... Van die postbezorger die dan een pakje komt brengen. Ja, hallo, ik heb hier een pakje voor de buren. En dan zegt die ander, ja, die woont hiernaast.
1: Dat is wel een goeie, ja. Die gaat onthouden. Ja, die gaat ook weer zeggen.
0: En de deur dicht. Ja, mooi toch?
1: Ja, die gaat onthouden.
0: Ja. Goed, we hebben nog een leuke gast zometeen, hè?
1: Ja, we gaan zo praten met Sandra Larsen over de... speciale mini-run die zondag gaat plaatsvinden, waarbij 100 minis met bewoners van Zwetterhagen door het Groene Hart gaan rijden.
0: Ja, leuk. Ja, de hele happening natuurlijk komende zondag.
1: Zeker,
0: ja.
2: 100, hè? Moet je kijken wat voor rij dat is.
1: Ja.
0: Maar het is kort, hè? Het is wel minis. Dat valt mee. Ja.
1: Zo flauw.
0: Dat is heel flauw. Ja, het is heel flauw.
2: Maar net was een leuke, maar nu...
0: Geef mij even goede tips voor de straatmaat, want dat is jouw opdracht vandaag.
1: Mijn opdracht. Dan moet ik even mijn lijstje er weer bij pakken.
0: Ach, man, het zit al lang. Jongen.
1: Hier was ik niet op voorbereid.
2: Simpele straatplaat.
0: Af en toe gewoon dik voor elkaar, jullie zeggen. Jongen, ik moet even mijn lijstje erbij pakken, hoor.
1: Nou, luister dan.
0: Meneer
1: dat de vorige tips zijn we ook niet.
0: Ja, ik doe maar even.
1: Tip 1 was Leiden.
2: Zo.
1: En tip 2 was niet zo duur.
0: Niet zo duur, ja.
1: En de volgende tip is The Voice.
0: The Voice? Oh, hij is van The Voice bekend. Of zij?
1: Wellicht.
0: Niet zo duur. Cheap. Iets met cheap.
2: Ja,
0: cheap trick.
1: Zal ik er nog eentje geven dan?
0: Ja, doe maar eentje nog.
1: Doorbraak.
0: Oh. Dat was de doorbraak. Het is er niet Ben Sanders, hè?
1: Nee, het was niet. De Voice was niet de doorbraak. Maar het,
0: nou, voor
1: het,
0: Ben Sanders
1: het,
0: wel.
1: Het nummer, wat straatplaat is, is wel de doorbraak van deze artiest.
0: Oké. Nou, mocht je dat weten, moeten we dus even deze tips moeten we koppelen aan de straat en aan een plaat. Hè? Het heeft allemaal met elkaar te maken. Mocht je een van de twee al weten, dan kun je je oplossing sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl, want dan maak je namelijk de kans op een hele lekkere, vers gebakken vrijmibotenkoek en nog een tas met goodies. En
1: die is lekker.
0: Ja.
2: En als je hem niet
0: is
2: wint,
0: lekker, ja?
2: Dan gaat hij naar de Burendag.
0: dan kan je misschien toch nog een nappie mee eten. Ja, dat scheelt. Ja, dus even snel mailen als je het weet. Vrijmibo@centraalplus.nl.

0: Kids in Love bij Centraal Plus. Frank, je woont al 7 uur nog, vlak voor de burendag.
1: Zeker.
0: Ja, dus ik zei net, we hebben geen buren hier eigenlijk. Ja, het zijn wel bedrijven, hè, waar we hebben mee te maken.
1: Ja,
0: het
1: zijn ook buren.
0: Ja, er zijn, nou, ook wel buren, ja, zakelijke buren. Maar die zijn er morgen niet, hoor, denk ik.
2: Nee,
0: maar
2: burendag, het is allemaal leeg hier naast ijs, hè?
0: Het is allemaal leeg hier. Maken ze ijs hiernaast? Ja. Oh, oké. Okay. Dan is het wel leuk om burendag te vieren, inderdaad. Ja. Maar goed, we gaan het nu niet over burendag hebben, we gaan het over zondag hebben. Dan is het geen burendag meer, dan is het eigenlijk de dag van de minirit.
1: Ja?
0: Ja, en Sandra Larsen is hier.
3: Hallo, goedenavond.
0: Geen familie van Sarah, hè? Sarah Larsen. Nee.
1: Dat gaat ik gewoon vragen. Nee.
0: Ja, toch even vragen natuurlijk, je weet maar nooit.
2: Zo onbeleefd.
0: Ja. Is het onbeleefd? Ik kan vertellen over deze bijzondere eenmalige terugkeer van de mini-run. Voor bewoners van Zwerterhaag is het trouwens. 100 minis rijden komende zondag door het Groene Hart. Als eerbetoon aan 750 jaar Zoeterwoude. En ook aan voormalig burgemeester Fred van Tricht. En de overleden organisator Erik de Wijngaard. Sandra, van harte welkom. Ja, waarom was het belangrijk om de mini-run nou juist nu nog een keertje te gaan organiseren? Was
3: nou, eigenlijk heb je het
0: vanwege
3: al,
0: deze reden. Oh,
3: ja,
0: is klaar eigenlijk.
3: Heb je het al,
0: alles al verklapt.
3: Dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja.
1: Nee, tot zover het interview.
3: Ja, inderdaad. Nee, kijk, het is zo. We gaan de mini-run dit jaar voor de 27e keer rijden. Dus hij bestaat echt wel heel erg lang. En in 2023 hebben we de laatste keer nog een mini-rit kunnen organiseren. Dat was toen helaas zonder politiebegeleiding. Want dat was altijd het leuke daaraan. We hadden altijd inzet van de motorpolitie.
0: Ja.
3: En dan mochten we in kolonnen, mochten we gewoon door de het rode licht rijden. En,
1: dat is wel heel gaaf inderdaad. Ja,
3: super gaaf.
1: Ja, ja.
3: En dat is in 2023 gestopt om begrijpelijke redenen.
0: Waren die redenen?
3: Nou ja, toch ook gewoon dat te weinig motoragenten, andere prioriteiten. Ja.
1: Minder beschikbaarheid.
3: Dus dat snappen we natuurlijk helemaal. Maar ja, dan kan je het niet meer op de manier zoals je het ooit had bedacht uitvoeren. Dus toen hebben we nog één keer een rit gereden, gewoon. Maar dan moet je aan de verkeersregels houden. Hè?
0: Ja.
3: En toen is het eigenlijk geëindigd. Maar nou kwam de organisatoren, Walter van Harteveld en Erik de Wijngaard, van het voorjaar naar mij toe. En ze zeiden, nou, het is nu 750 jaar Zoeterwoude. De burgemeester neemt afscheid. Misschien is het dan nu nog wel mogelijk om nog één keer op de originele manier die mini-run te organiseren. Met behulp van politieinzet.
0: Ja.
3: En dat is gelukt.
2: Klap erop.
0: Ja, nou, die hebben er eventjes inderdaad vanwege deze bijzondere aanleiding hebben ze er een uitvordering voor gemaakt.
3: Ja, dus de politie... hebben twee motoragenten.
0: Ja.
3: En de rest wordt aangevuld door het motorbegeleidingsteam uit Zoetermeer.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dat zijn vrijwillige evenementenbegeleiders, zeg maar, op motor.
0: Ja. En ze hebben allemaal een vlaggetje of zo, zodat je kan zien, oh, dat hoort bij elkaar.
3: Nou, iedereen krijgt een rallyschild. Dus elke mini krijgt een rallyschild. In de kleuren van Zoeterwoude. Dus blauw met zo'n geel hartje. Geel embleempje erin. Dus iedereen is herkenbaar als zijnde onderdeel van de mini-run.
0: Ja.
3: Zo zijn we heel erg. En we hebben ook nog ballonnen. Dus we gaan ook de minis nog versieren met ballonnen in de kleuren van Zoeterwoude.
0: Ja, aan de achterkant neem ik aan.
3: Ik neem aan, niet aan de voorkant, want
0: ik kan
3: niks meer zien. Dus
0: dat
3: lijkt me niet handig.
0: Nou ja, het is al met politiekolonnen, maakt niet uit. Hoor. Je vindt je weg wel natuurlijk. Ja. Wat betekent deze rit voor de bewoners van Zwerterhaven?
3: Ja, nou ja, weet je, dit is iets traditie. En ze zijn er al maanden mee bezig. En er komen echt elke week wel cliënten naar me toe. Ik rij met die en die mee. Of ik rij weer in een gele mini. Oh, ik hoop dus dat er een gele mini is. Dus zo niet, geef je nog even op. Dus het is een begrip eigenlijk. En voor de bewoners, fantastische dag uit.
2: Want je zegt, geef er dan nog even op.
1: Ja, kan dat nog.
2: Je hebt dus gewoon mensen gevraagd die een mini hebben... Ik zelf
3: niet, maar de twee organisatoren, dat zijn twee vrijwilligers van
2: Zwerterhaven. Ik heb je auto nodig, punt.
3: Nee, ja, die hebben gewoon een oproep geplaatst. Ik heb zelf ook nog via jullie trouwens een oproep mogen plaatsen. Want jullie zijn op Zwerterhaven geweest ergens in augustus, geloof ik. En we hebben nu 108 minis, dus dat zijn er in principe genoeg, want we wilden er 100. Maar ja, als je nog mee wil doen, en kan je natuurlijk altijd...
2: Dat zijn oude, nieuwe...
3: Ja, alles door elkaar.
0: Maar de eigenaren gaan dus zelf mee rijden?
3: Ja, de eigenaren rijden zelf. Cliënten of de bewoners mee.
1: En hoe kan je dan nog aanmelden?
3: Nou, er is een mailadres, dat is zwerterhagenrun2026@outlook.com. Dus daar kan je nog naartoe mailen.
0: Want hoeveel bewoners heeft Zwerterhagen eigenlijk?
3: Ja, we hebben 360 bewoners ongeveer. Ja. Maar die gaan natuurlijk niet allemaal mee. Want die passen niet allemaal in de mini. En voor niet alle bewoners is dit ook geschikt.
0: Mm-hmm.
3: Maar we hebben 100 cliënten die hebben zich ingeschreven. Dus we hebben minimaal 100 minis natuurlijk
1: en
3: nodig.
1: En is dat dan de chauffeur en dan met een aantal cliënten in de auto?
3: Ja.
1: Oké.
3: Ja, Ja, en sommigen nemen welkom met z'n tweeën natuurlijk. Dus dan heb je nog twee plekken in de mini. Ja. Dus we moeten altijd een beetje om half één. De minis komen tussen 10 en 12 allemaal aan. Dan om 12:30 komen de cliënten. Die mogen dan een mini gaan uitzoeken. Dus het is echt wel wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
2: Als je vroeg bent, heb je de mooiste te pakken.
1: Als dat maar goed gaat, dan
3: Dat is iedere keer weer de uitdaging. En het gaat ook ieder jaar wel weer goed. Maar omdat het de 27e keer is, er zijn cliënten die dus altijd al meerijden. En die rijden altijd met een specifieke mini mee. Dus voor ons is dat niet te organiseren. Nee. Dus we zeggen tegen iedereen, wees op tijd. Zoek je mini, blijf erbij. En we hebben nog 2 rolstoelbussen rijden ook. Dus mocht er iemand toch niet in de mini mee kunnen, dan kan altijd nog in de bussen die ook meegaan.
0: Ja, ga je ook nog stilstaan bij de speciale gelegenheden die hier nou mee te maken hebben ook. 750 jaar, Fred van Tricht natuurlijk. Nou, en helaas ook natuurlijk Erik de Wijngaard.
3: Ja,
0: die overleden
3: zeker.
0: Is.
3: We gaan voor Erik sowieso een minuut stilte voor vertrek houden. Want Erik heeft eigenlijk de organisatie nog mede opgestart. Maar die is dus helaas de organisatie overleden. Dus dat gaan we sowieso doen. Fred van Tricht is een van de mini-rijders. Die heeft een mini weten te regelen.
0: Oh.
3: Dus die rijdt sowieso zelf mee. En
0: met de politie in je hand kan altijd een mini-rit vinden natuurlijk. Staat wel
3: en de huidige burgemeester, Carla, die komt ook de minis binnenhalen, heb ik begrepen.
2: Ze heeft geen mini.
1: Leuk hoor.
3: Ze heeft zelf voor zover ik weet geen mini. Nee, nee.
0: Mag er ook getoeterd worden?
3: Zeker.
0: Ja, dat mag natuurlijk. Mag ook niet.
3: Alles mag. Met de politie erbij. En er moet heel veel geswaaid worden. Dus als mensen, we rijden zeg maar door Zoeterwoude natuurlijk, Zwetkade en zo Nieuwe Weg. Dan gaan we naar Hazeswoude-Rijndijk.
2: Ja.
3: Dan gaan we door Leiden-Dorp, over de Stierenbrug, richting Leiden, Burggravenlaan. Via, hoe heet dat kruispunt daar?
2: Lamsmansweg.
3: Ja. En dan weer zo terug naar Zoeterwoude.
2: Europaweg.
3: Ja, en daar rijden we nog de Engelse Lus. Weet jullie wat dat is?
2: Nee.
3: Een Engelse Lus, echt superleuk.
1: Engelse Lus.
3: Dan gaat iedereen weer naar Plas op de Ventweg van de 206 staan, aluminium.
1: Ja.
3: En daar verzamelen we allemaal. En dan rijden we de N206 nog even af weer richting La Place. En dan rij je hem zo in de ronde.
1: Oh,
3: en dan kom je elkaar dus tegen. Dat is echt superleuk.
0: Ja. Ja, leuk. Ja.
1: Nou, zeker.
0: Ja, nou, waarschijnlijk heel veel mensen langs de kant.
3: Ik hoop het.
0: Dat weet je uit eerdere ervaringen misschien al.
3: Ja, ja, ja. Ja, als het goed is, staan er altijd heel veel mensen langs de kant. Het is natuurlijk één kleurrijk geheel met 100 minis. En we mogen natuurlijk door dat rode licht. Dus dat valt natuurlijk ook op. Mensen, het wordt tegengehouden voor ons.
0: Ja, heerlijk. Ja.
3: Dus ik hoop ook voor iedereen die onderweg is zondag. En ze komen ons tegen. Wees begripvol.
2: Ja,
3: wees geduldig even. Want echt, we rijden echt voorbij. En op een gegeven moment kun je echt verder. Maar duurt dan even 5 minuutjes, 10 minuutjes.
0: Is een mooi schouwspel gewoon.
3: Ja, het
0: is
3: prachtig. Er ook
2: leuk
3: van.
2: Het is prachtig weer.
3: En het is ook
0: wordt mooi weer, ook nog eens een keer.
3: Wil je nog meer?
0: Ja. Is het dan niet een beetje pijnlijk dat het dan na deze keer gewoon echt stopt? Of,
3: Nou ja, wel. Maar ja, goed. Ook de organisatoren moeten natuurlijk het ook eventueel volgend jaar weer willen doen. Het is heel veel werk, want je hebt vergunningen nodig voor alle gemeentes waar je doorheen rijdt.
0: Ja.
3: Er zit natuurlijk een heel verkeersplan achter en noem het allemaal maar op. Dus het is echt wel heel veel werk.
1: Ja, je rijdt met cliënten natuurlijk.
3: Je rijdt ook met cliënten, moeten die minis regelen. Maar goed, ik zeg geen nee natuurlijk. Want 23 zou de laatste zijn. Nou, en nu komen ze, is er toch weer eentje. Dus
2: is dat een hele kleine oproep voor 2027?
0: Je moet vooral de gemeente en de politie mee hebben natuurlijk.
3: Ja, dat vooral naar de gemeente.
0: Dat is de belangrijkste bottleneck, denk ik.
3: Die hebben we zeker altijd wel mee. En de gemeente, of de politie is natuurlijk ook van goede wil, maar het moet natuurlijk haalbaar zijn. En dat is gewoon.
0: Het is nu echt een uitzondering omdat het een bijzondere gelegenheid was. Nou, heel veel plezier komende zondag.
3: Dankjewel, gaat zeker.
0: We gaan lekker langs de kant staan in het zonnetje.
2: Ze komen bij mij langs, dus zeker.
0: Ja.
3: We moeten zeker staan. Tussen we vertrekken trouwens, en dan zeg ik dat nog even, om 1:00 middags om en nabij.
2: Van de parkeerplaats.
3: Vanaf de parkeerplaats Blankhardweg van Zwettehagen.
0: Ja.
3: En dan verwachten we zo 3:15 weer terug te zijn op Zwettehagen. En dan hebben we nog een muzikale afsluiting.
0: Oh,
2: met
3: wie is dat? Wilde Brouwer. Dat is de mini-runzanger. Die is er altijd bij. Dus het is gewoon hij zingt Hollandstalige hits. En dat is voor de bewoners ook een feestje. Dus,
1: leuk, hè?
3: Nou, het is fantastisch.
1: Ga je buiten staan, Michel?
2: Jazeker. Ja?
0: Wordt een feestelijke dag komende zondag. Nou, fijn dat je er even over kan vertellen. Sandra Lassen van Zwettehagen natuurlijk. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Veel plezier vandaag.
3: Dank je.
0: Sex, Love and Water. Armin van Buren bij Centraal Plus.

0: We draaien hem al het hele jaar volgens mij. En hij gaat nooit vervelen deze plaat. Van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Hij blijft
0: wel lekker. Ja, lekker plaatje. Ja, daarvoor, omdat het morgen zijn dag is. Armin van Buuren natuurlijk. Zojuist, hè?
2: Ja.
0: Ja, Sex, Love and Water.
2: Ja. Kijk, ja, hoe hij lacht als hij dat uitspreekt, hè?
0: Ja. Met een glimlach.
2: Ja, met
0: natuurlijk,
2: glimlach.
0: Hè? Ja, ja, hebben, ja. Voor de mensen die op tv mee hebben gekeken. Die hebben net een hele tas zien uitruimen. Ja. Dat is wel leuk.
2: De huis uit beurs bij zijn.
0: Nou, ja. Dat moest even gebeuren, want er was een telefoonzoek.
2: Hè? Ja, ja. We moesten nog wat foto's uitwisselen van de mini-run. Nou,
0: ja,
2: dat
0: precies,
2: is gebeurd inmiddels.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad.
2: Ja, toch?
1: Het is bijna gebeurd.
2: Ah, bijna gebeurd. Ja.
0: Het is bijna 1 over half 7, dus de hoogste tijd.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Een traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm vast hebben gezeten in een machine. Aan eerste behandeling is het slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
1: Heftig.
0: Ja, de gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Gisteravond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is extra aandacht voor starters op de woningmarkt. Er wordt ingezet op nieuwbouw, bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en ongeveer 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en PRO om Voorschotense starters, waar dat mogelijk is, voorrang te geven bij het toewijzen van de woningen binnen dit project. Ja, en we hadden het net over. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwerterhagen, is er dit weekend dan een speciale editie van de rit. 100 minis, gevuld met bewoners met een beperking, rijden dan door het Groene Hart. En deze rit kan deze ene keer nog plaatsvinden ter ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren en de rit start komende zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwerterhagen aan de Blankaartweg. Dat is over de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app natuurlijk ook. Ja, en buiten is het lekker, toch?
1: Nou,
0: het is een soort van nazomer.
1: Mogen niet klagen.
0: Doen we ook niet. Ja, mag ook niks. Mag niet eens klagen. Nee. Vanavond blijft het in Zuid-Holland eerst rustig en droog met flinke opklaringen. In de nacht neemt de bewolking toe en kan er lokaal wat lichte regen of motregen vallen. Wordt ongeveer 12 graden. En morgen begint de dag met veel bewolking en lokaal toch wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het noorden geleidelijk droger en komt de zon af en toe tevoorschijn. Wordt ongeveer 19 graden en er staat een matige noordelijke wind. En zondag ziet het weer er een stuk vriendelijker uit. Dat is leuk voor de minirun. Staat een matige noordelijke wind. Zondag ziet het er dus mooi uit met wel een beetje bewolking, maar op de meeste plaatsen wel droog. En de temperatuur loopt op naar ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind.
2: Lekker.
0: Dat is lekker,
1: nou, hè?
2: Lekker.
0: Ja. Zijn er files, John?
1: Er zijn zeker nog files. Het is de laatste keer voor een aantal weken, dus hij moet sowieso...
0: Als ze er niet waren, had je wel...

0: The one and only Sean Develé.
1: Ja, op de A4, waar anders. Hè, tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Roelof Arensveen en het lopend Prins Klausplein. Daar staat een aardige file met een lengte van ongeveer 15 kilometer. En je hebt daar toch wel een vertraging van ongeveer 27 minuten. Er is sprake van stilstaand verkeer. En wederom op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, ter hoogte van Rijswijk en knooppunt Ketelplein, een file van 6 kilometer. De vertraging die bedraagt daar ongeveer 5 minuten en er is sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan hebben we ook nog op de A44, want op de A44 is het nog steeds stilstaan geblazen. Ja, tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Leiden tot aan Wassenaar, een file van 2 kilometer. Maar de vertraging is nog steeds wel ongeveer 9 minuten en stilstaand verkeer.
2: Ja. Wat een ellende allemaal. Ja.
1: En dan is het 6:30 geweest. Dus,
2: ik zoek nog rijmborden op 44. Dat is moeilijk. Want,
1: 44.
2: Ik probeer
1: 44.
2: Natuurlijk ook een liedje. Want we hebben best wel vaak A44 in het lijstje staan, merk ik. Maar moet je op 44 rijmen.
0: Misschien is dat toch een vraag het aan de luisteraars. Een rijmwoord op 44.
2: Ja. Want het is alleen maar de A4 die we steeds het hart onder de riem gunnen. Maar uiteraard. Ja. Ook als je op de A44 bent, en momenteel. En je staat daar stil.
1: En als jij dat rijmwoord naar ons mail, naar het Centraal Pluspunt, dan krijg je ook een vrijmierboterkoek.
2: Oh ja?
1: Toch?
2: Dan ga jij bakken?
1: Nee, jij toch?
2: Oh. Nou, dat is leuk. Dankjewel voor de geste.
0: Zoete koekjes bakken.
2: Ja, vrijmierbo@centraalplus.nl. Dus als je iets weet wat rijmt op 44. Ja. Maar ik moet er een liedje van kunnen maken.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Want
2: tot nu toe kunnen we alleen maar een hart onder de riem steken bij de mensen.

0: Meer muziek voor jou.
1: Centraal Plus. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Chris Cross Amsterdam. Met Luisa Sansa en Willy William, My Oh My.
1: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: Ja, nog maar eventjes, dan hebben wij de oplossing te pakken natuurlijk. Wij weten nog niks.
2: Ja, ik ruik ook...
3: Echt niet? Heb je nog geen enkel idee?
2: Ik ruik ook geen boterkoek, dus het zal wel heel ver nog zijn.
0: Ik heb jou laten zien wat er allemaal binnenkomt, maar jij zei, er zit nog niks goeds tussen.
3: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Dus
3: is het niet hoor.
0: Nou, kijk, het is net als met school, weet je wel. Als het niet geraden wordt, of als het niet goed gemaakt wordt, het proefwerk, dan ligt het meestal aan de docent.
3: Nou,
2: goedemiddag.
3: Nou, bedankt weer.
0: Gewoon
3: vlak voor de vakantie. Ja. Zal maar gewoon daar blijven dan.
0: Ga er maar eens even een maandje over nadenken.
2: Je hebt een hele lange tocht naar Indonesië om daarover na te denken.
0: Ja, precies. Maar kom maar even met een paar goede tips nu. Want we weten het niet.
3: Tips noemen die ik al genoemd had. Nou, tip 1 was Leiden. Dat kleine zoekgebied, hè.
0: Mm-hmm.
3: De volgende tip was niet zo duur. Dan The Voice. Doorbraak. En dan de nieuwe tips. Ik heb er nog 2. Zal ik ze gelijk allebei maar geven?
0: Ja, doe maar allebei, want dan kunnen we nog even raden. Ja. Kunnen we kunnen er eventjes meenemen natuurlijk. Hè, want...
3: De volgende tip is Hotel K.
0: Dat is niet de K van Californië dus, want het is met een C, hè?
3: Ja.
0: Ja, nee, oké.
3: Okay. En dan de laatste Hotel K. tip is Real Love.
0: Real Love?
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Okay. Maar een rare tip eigenlijk. Ineens een Engelstalige tip ertussen. Real Love.
3: Ja, of echte liefde, kan je het ook doen.
0: Oh, echte liefde kan ik ook, ja.
3: Ja, dat mag ook.
2: Hotel K.
3: Ja.
0: Hotel K. Nou.
3: Ga daar maar eens op onderzoek uit.
0: Ik kan er geen boterkoek van bakken, moet ik zeggen.
3: Ik zou zeggen, ga op onderzoek uit en misschien kom je er.
0: Ja, dus wij zoeken een straat die hiermee te maken heeft. En we zoeken ook een plaat die ermee te maken heeft. Dus het is een koppeling eigenlijk. En mocht je één van de twee weten, juist alle twee weten, ben je natuurlijk de koning hier.
3: Ja.
0: Maar anders is het ook al goed, want dan kun je namelijk dan kun je wat leuks winnen. Dan krijg je sowieso een vers gebakken vrijmie boterkoek. Maar ook niet te vergeten, het koeliepakket met leuke...
2: Gadget,
0: ja. Dus C+.
2: Maar Arno, wil je mij vertellen, wanneer is voor het laatst die boterkoek gebakken?
0: Nou, die wordt elke week vers gebakken.
2: Oh, die wordt
0: Wat denk jij dan?
2: En die wordt uitgereikt ook.
0: Ja, natuurlijk wordt die uitgereikt.
2: Ja, maar als het niet geraden wordt, naar wie gaat die boterkoek?
0: Ja, er is altijd wel iemand die snuggerig is. Je moet niet jezelf als maatstaf nemen. Er zijn altijd mensen die denken, maar ik snap het wel. Dat zij het niet snappen.
3: Ja, die wordt door de redactie.
0: Er zitten mensen te luisteren of te weten kijken en denken van, nou, wat zijn dat voor sukkels?
2: Ja.
0: En dat begrijp ik wel, want ik werk ermee elke week.

0: of wat zongen Leidenaren in de 17e eeuw? En hoe werd Russische propaganda? De Universiteit Leiden die opent haar deuren voor een bijzonder publieksfestival. En tijdens de Dag van de Talen en Culturen ontdekken bezoekers waarom kennis van taal en cultuur zo waardevol is. En dan in het Hertha Moor gebouw en de universiteitsbibliotheek valt er volop te beleven.
1: Nou, leuk.
0: Ja.
1: Nou, dus dat is morgen, of het hele weekend?
0: Morgen.
1: Oh, morgen.
2: Dus je kan daar ook het Leids leren?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat het
1: over de taal.
0: Om 12
1: over waar het allemaal vandaan komt enzovoort. Ja, dat soort dingen. Ja. Nou, leuke tip.
2: Ja, we hangen tegen 2 en 3 oktober aan. Hè. Dus,
1: ja, precies. Oh, heb jij een tip die daarmee te maken heeft?
2: Nee, misschien? Maar ik dacht even aan die taal. Want,
1: tap toe.
2: Meestal vanaf... morgen is de pleintap toe.
1: We zijn er maar uit op televisie.
2: Hey, helemaal geweldig.
1: Even kijken. Heel Centraal
2: leuk.
1: Plus.
2: Heel leuk. Ja. Nee, maar ik betrap erop dat als ik op 3 oktober zo'n dag in Leiden rondloop... dat ik dan langzaam gewoon Leids begin te praten.
1: Ja?
2: Piet, ja, alles mag gaan rollen er. Pieter van der Werf. Ja. En je hoort het ook om je heen. Dus
1: komt het door de mensen
2: vanzelf...
1: die om je heen of komt het door de drank? Van de twee natuurlijk, hè? Nee.
2: Die laatste zeker niet.
0: Geef maar eerlijk toe. Geef maar gewoon eerlijk toe. Je kan er met ons over praten.
1: Ja hoor, geen probleem.
2: We gaan naar de volgende tip.
1: Ja, volgende tip, ja.
2: Morgen is er in Leiden de 100 Bruggenloop.
1: Oh.
2: Ja,
1: dat is leuk.
2: Die kan je wandelen.
0: 100 bruggen?
2: Ja, 100 bruggen.
0: Hebben we zoveel bruggen dan?
2: Ja, nog meer zelfs.
0: Oh.
2: Met de 100 bruggenloop die kan je morgen wandelen en zondag kan je die hardlopen.
1: Oh.
2: Morgen wordt die gewandeld over 4 lussen die zijn uitgezet. De een begint in de Academiewijk, de andere noordelijke singles, de derde de zuidelijke singles en daarna de Havenwijk. Er is zelfs een lus voor minder valide. En zondag is die voor de hardlopers.
1: Okay.
2: Evenement, fantastisch leuk.
1: Ja, je weet er alles van, hè?
2: Nou, ik loop zelf niet, maar de menigeen in mijn omgeving gaat morgen de knieën en de enkels testen met de 100 brugloop.
1: Ja.
2: Evenement, iets minder spectaculair dan de marathon, maar zeker zondag bij de hardlopers. Kijken.
1: Ja, nou, dat is wel een hele leuke tip inderdaad. Dan heb ik nog wat leuke tips voor in het donker. Hè? Want films natuurlijk. Films, hè? Ja, de bioscoop top 10. je dacht dat Jan is erin.
2: Nee, het is te lachen, hoor.
1: Op nummer 3 staat momenteel in de bioscoop top 10 Pressure. Historisch drama met Andrew Scott en Brendan Fraser. Over de loodzware dagen voorafgaand aan D-Day. Alles hangt af van één cruciale vraag. Werkt het weer mee?
0: Werkt het weer mee?
1: Ja, dus niet werkt het weer mee. Nee, werkt het weer mee. Dat is een belangrijke klemtoon.
0: Oh, zo, ja.
1: Deze film stond vorige week ook op 3 trouwens. Op 2 deze week, gezakt van de eerste plaats. The Odyssey, de grote avonturenfilm van Christopher Nolan. Met onder andere Matt Damon en Tom Holland. Odysseus die probeert na de val van Troje thuis te komen. Maar zoals het hoort bij een Griekse held gaat het natuurlijk niet wat via de kortste route. En neemt wat omweggetjes. Dat ook nog geen navigatie natuurlijk.
0: Het is een film, hè?
1: Dan was zelf uit te zoeken met de zand van de zon en zo.
2: Ik denk altijd dat er gewoon heel veel mensen omheen staan. Hè? Dus dan kijk jij naar een hele spannende scène.
0: Ja,
2: en dan
0: is dat een hele team heel veel mensen met camera's en doe maar op.
1: Hoor dat je wel partypoeper.
0: Ja, die spelbrekers nu.
1: En de nieuwe nummer 1. De nieuwe nummer 1 is Resident Evil. Horrorfilm. Van Zach Cragger. Die kwam vorige week binnen en pakt meteen de koppositie dus. We volgen een medisch koerier van wie een nachtelijke rit verandert in een nachtmerrie. Oei, oei, oei. Nieuwe films ook deze week. De opvallendste grote nieuwkomer is Heart of the Beast. Vanaf gisteren is hij te zien. Brad Pitt speelt een Special Forces officier die na een vliegtuigongeluk samen met zijn lege hond vast komt te zitten in de wildernis van Alaska en overleven. Tegen de elementen moet hij nu verzagen. Met die hond ook. Ja, het is een lege hond.
2: Legerhond.
1: Ja, een lege hond met een groen pakje aan.
2: Een lege hond.
1: Ja.
0: En wat is er gebeurd met Spider-Man?
1: Die is niet meer in de top 3 in ieder geval. Ik weet niet waar hij nu staat, maar hij is een beetje gezakt. Andere films nieuw deze week. Charlie Harper en The Wait. Ook nieuw. Ik weet alleen niet waar ze op gaan. Maar,
0: goed voorbereid dan.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik kan niet alles weten. Hè? Maar het is The Wait. Dus, ja, dus dat zijn leuke films die je kan gaan bezoeken dit weekend. Ik wens je ontzettend veel plezier. En ik had even zin in wat uit.

0: Centraal Plus Vrij Mibo. Straatplaat.
1: Ben ik ietsje te vroeg misschien, John? Ja, nee, ik dacht misschien kunnen we het een keertje wel eerder draaien. Dan horen we een keer helemaal ook de straatplaat.
2: Ja, nou, dat kan.
1: Ja, je schiet er een beetje van, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ik moet jullie zeggen, ik schrok er zelf ook van. Ja, maar kunnen we misschien... Ja, ik weet niet... Je moet even vertellen wat de straat is. Want ik ben benieuwd of er iemand is die het heeft geraden. Okay, want nou, dat vraag ik me dus af.
2: De straat is in Leiden de Javastraat.
1: De Javastraat?
2: Ja.
3: Javastraat.
2: Ja.
3: Je vliegt naar Indonesië.
2: Ja.
1: Oh, vandaar. Het heeft met jou te maken.
2: Ik ga naar Bali, ga naar Java.
1: Het gaat over jouzelf.
2: Nou ja, het volgende komt nog.
3: Ja.
2: De plaat. Echte liefde is te koop.
3: Ah, ja.
2: Huis op Bali.
1: Samuel Welten.
2: Hotel K is Hotel Kerobokan op Bali.
1: Real
2: Love, echte liefde.
3: Ja.
2: Doorbraak. Samuel Welten brak met dit nummer door. The Voice, hij deed mee aan The Voice Kids.
3: John.
2: Niet zo duur. Ook John, het was echt te doen, hoor.
3: Complimenten, zoals je nu zo uitlegt.
2: Ja, en Rudo, wat hebt u Rudo naar jou?
1: Die had de Kees Goedkoopstraat.
2: Dat
1: staat
2: dus
1: fout,
2: Rudo.
1: Staat dat überhaupt? Is dat echt een straat?
3: Ja, dat is de oud-burgemeester van Leiden.
1: Oké, die straat bestaat gewoon. Ja.
3: Weet je dat niet, oud-burgemeester van Leiden?
1: Sorry, ja, nee, tuurlijk weet ik dat.
3: Ja.
2: Ik
1: moet even testen.
2: Ik door de band, hoor.
1: Ik stel niet dat er een straat van was, hè. Dat wist ik natuurlijk niet. Nee. Maar goed, echte liefde is te koop. Ja, dat is hem.
2: Heb je ook klaarstaan?
1: Ja, ik ben hem aan het zoeken. Rustig aan. Jongen, ik heb ineens haast. Kom op, zeg. Het is
2: bijna vakantie.
3: Hij is 2 minuten 32, hoor ik net.
1: Ja, het is een kort plaatje inderdaad.
3: Goedkoop plaatje.
1: Een straatplaat. Ja, volgens mij heeft niemand hem geraden. Nee, zit ik met die boterkoek. Nee, kom op, volgende net nog. Is die boterkoek... Ja, die wordt nou... In principe wordt hij ook pas ingekocht na de show.
2: Weet je wat jij doet,
1: vers komt.
2: Maak jij gewoon die Vrij Mibo boterkoek voor Rudo en Joyce.
1: Want die had hem ook niet geraden.
2: Nee, maar ze hebben wel
1: een
2: goede
1: boterkoek. Dat is een goed idee inderdaad. Nou, doen we deze nog maar. Hè. Samuel Welten, echte liefdes te kopen. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.
2: Tot volgende maand.
1: Fijn weekend. Ja, fijn weekend.
3: Goeie vakantie, hè.
2: Dankjewel.
4: Voor de

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ik ben Wouter Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: De coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het blijft lang druk in de regio. Er staat bij elkaar nog 55 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Woerden 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd verderop bij Noodorp. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht en dat kost je 10 minuten vanaf Zevenhuizen. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht een half uur vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein is het tijdverlies nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hogen.

Me. En als je dacht dat deze mannen inmiddels al met pensioen waren, nee, niets is minder waar. Ze zijn gewoon lekker aan de tour. En ze komen zelfs naar Nederland. Volgend jaar, 30 april 2027, staan ze in de Ziggo Dome. En leuk als je daar naartoe gaat, want in het voorprogramma staat een andere grote legendarische groep uit de jaren 80. Namelijk Level 42. Daar krijg je gewoon 2 voor de prijs van 1. Hey, het is vrijdagavond, het is 7 uur geweest. We gaan weer terug naar de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Wat hebben we vanavond zoal voor je klaarstaan? We gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 25 september 1994. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. Nou, en later in het uur dan gaan we terug naar het jaar 1991 voor de albumtrack van deze week. Nou, dat allemaal. En natuurlijk lekker veel muziek uit diezelfde tijd, zoals deze.

Van een bandje dat eigenlijk niet meer bestond naar een Grammy Award. Je hoorde Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Het is daarmee 7:15 geworden hier op Centraal Plus. Wij gaan de hitlijst erbij pakken. We gaan terug naar de hitlijst van 25 september 1994. Dit was

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 25 september 1994. Op nummer 5 vonden we Wet, Wet, Wet and Love is All Around. Op 4 Boys to Men and I'll Make Love to You. Op 3 Modo en Eins, Zwei, Polizei. En op nummer 2 Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 25 september 1994. Die was voor Rednecks en Cut an Eye Joe.
0: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus. 1. I'd been forgotten, I'd been married long time.

de jaren 90 voor Nederland. 24/7 en Take Me Away. Ja, die gingen over de hele wereld. Een beetje net als Two Unlimited en de Two Brothers on the Fourth Floor. Daar heeft Nederland heel veel geld aan verdiend in de jaren 90. Ja, de artiesten helaas wat minder. Want die moeten af en toe nog steeds optreden om een klein beetje geld in het laadje te krijgen. Maar goed, ja, ze hebben wel leuke hits gemaakt zo in de jaren 90. En over leuke hits gesproken, maar dan midden in de jaren 80. Dit is er eentje van. Toontje Lager. Stiekem gedanst. Ik stond

0: Nederlandse bodem, toontje lager, stiekem gedanst. Ja, zometeen het verhaal van een Belgische groep die bijzonder populair waren eind jaren 80, begin jaren 90 en eigenlijk nog steeds wel heel erg populair zijn. Zometeen in de albumtrack. En ik heb voor je klaarstaan DJ Jurgen en Better Off Alone. Maar nu is tijd voor het laatste nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De gemeente Voorschoten gaat officieel starten met het project om woningen te bouwen aan het oude stationslaantje. Donderdagavond stemde de raad unaniem in met het raadsvoorstel. In dit voorstel is er extra aandacht voor starters op de woningmarkt en wordt er ingezet op de nieuwbouw bestaande uit ongeveer 120 sociale huurwoningen en circa 20 middenhuurwoningen. De raad stemde ook in met het voorstel van SP en Pro om Voorschotense starters waar dat mogelijk is voorrang te geven bij het toewijzen van de woningen binnen het project. De traumahelikopter is vanmiddag geland in een weiland op de Bovenmeerweg in Leidschendam. Volgens persbureau Regio 15 zou een agrariër gewond zijn geraakt tijdens het werk op het land. Hij zou met zijn hand of arm hebben vastgezeten in de machine. Na een eerste behandeling is de slachtoffer onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En nadat er in 2023 een einde kwam aan de jaarlijkse mini-rit voor de bewoners van Zwettehagen, is er dit weekend een speciale editie van de rit. 100 minis gevuld met bewoners met een beperking rijden dan door het Groene Hart. Ten ere van het 750-jarig bestaan van Zoeterwoude en het afscheid van voormalig burgemeester Fred van Tricht kan de rit nog één keer plaatsvinden. De stoet wordt begeleid door agenten op motoren. De rit start zondag om 1 uur vanaf de parkeerplaats van Zwetterhagen aan de Blankaardweg. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vanmiddag zonnig en rustig met zwakke tot hooguit matige zuid-zuidoostenwind waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Het is dan ook 22 graden maximaal. Komende nacht is het eerst vrij helder, later komt de bewolking, misschien ook een beetje mist. En dan koelt het af tot ongeveer 12 graden in de regio. Nog steeds is er maar weinig wind. Ook morgen is dat het geval, maar dan een noordelijk windje. Er worden wat wolkenvelden aangevoerd, laaghangende bewolking, later komt er ook af en toe zon. Het blijft overwegend droog en het wordt morgen een graad of 20. Zondag weer iets meer zon dan 22 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files lijken eindelijk op te lossen. Nog wel file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Zoetermeer Centrum. Staat 10 minuten vast. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

voormalige Sovjet-Unie en ook aan het presidentschap van Michail Gorbachev. En op 8 april 1991 is de eerste aflevering te zien van de comedy Vrienden voor het Leven. De serie draait om de gebeurtenissen van het samenwonende stel Eddie Veenstra, gespeeld door Peter Lussen, en Ellen van den Berg, gespeeld door Marilou van Steenis. En samen met hun familie en kennissenkring beleven ze allerlei rare avonturen. De serie wordt gebaseerd op de Britse tv-serie The Two of Us. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het album Clouseau Live 91. Natuurlijk van de Belgische groep Clouseau. Uitgebracht op 28 maart 1991. Het is het eerste live album van de Belgische popgroep. En het was precies in die tijd dat alles wat ze deden in goud veranderde. Ze waren niet alleen in België populair, maar ook in Nederland speelden ze de zalen plat. En nadat ze dus totaal, let op, 124 keer het Sportpaleis hebben uitverkocht, hebben ze afgelopen week aangekondigd dat ze volgend jaar als eerste Belgische artiest in het Koning Boudewijnstadion gaan optreden. En verwacht wordt dat dat niet bij één concert zal blijven. Nou, op dit live album staan een aantal grote hits, zoals natuurlijk de bekende Anne, Louise, Alleen bij haar, Ik wil vannacht bij je slapen en Ik wil niet dat je weggaat. En natuurlijk de mega-hit Daar gaat ze. Nou, wij gaan vanavond de nummer 14 track van het album voor je draaien. Domino van Clouseau is deze week

Paal Plus. Ja, zometeen gaan we naar de tweede uur toe. Waarin we teruggaan naar de hitlijst van 25 september 1988. Daar gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 helemaal voor je draaien. En later in het uur dan gaan we het rad laten bepalen wat we gaan draaien. Het wordt in ieder geval een hit uit de hitlijst van 25 september 1995. Zometeen hier op Centraal Plus. Nu nog even naar de jaren 80 met Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Gerard de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Aan het begin van de tweede uur 80's en 90's. Ja, we gaan natuurlijk lekker door, hè, met die hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Wat gaan we in de tweede uur zoal voor je doen? Ah, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 25 september 1988. Daar gaan we de top 5 natuurlijk eventjes met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. Nou, maar later in het uur dan mag het rad wat hier achter mij staat gaan bepalen wat we gaan draaien. We gaan terug naar de hitlijst van 25 september 1995. Ja, en dan gaan we kijken wat het rad voor ons in petto heeft. Nou, dat allemaal in de tweede uur natuurlijk hier op Centraal Plus. En lekker veel muziek uit die heerlijke jaren 80 en 90. Zoals deze uit de 80's. Whitney Houston en...

en Oepsap. En daarmee is het 7:15 hier op Centraal Plus. En gaan wij de hitlijst erbij pakken van 25 september 1988. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was de nummer.

0: 25 september 1988. Op nummer 5 vonden we Louis Armstrong en What a Wonderful World. Op nummer 4 Milli Vanilli en Girl You Know It's True. Op 3 Eric Clapton, Wonderful Tonight. En op nummer 2 Jazz and the Plastic Population. And The Only Way Is Up. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 25 september 1988. Die was voor Sam Brown en Stop.
1: Centraal Plus, 80's en 90's.
2: Meer voor jou. Centraal Plus.
1: 1.

Heerlijk, Aldi Barge en Who's Johnny uit de jaren 80 hoorde hier op Centraal Plus. De hits uit de 80's en de 90's. Nu toevallig uit de jaren 90. Take That, How Deep Is Your Love?

Dr. Alban en Sing Hallelujah hoorden hier op Centraal Plus. Ja, die scoorden zo wat hits halverwege de jaren 90. Dit was er eentje van dus, van Dr. Alban. En van de jaren 90 gaan we naar de jaren 80. 1983, een grote hit van deze geweldige band uit Ierland. Ik heb het over U2. Je hoort ze met Sunday Bloody Sunday.

van 25 september 1995. Dan gaan we zo eens kijken wat dat is geworden. Dat duurt niet heel lang meer, dat is bijna zover. Het rad dat staat nu bijna stil. Sterker nog, hij staat stil. Op het getal 36. We gaan kijken in de hitlijst van 25 september 1995. Wat stond er toen op nummer 36? Daar stond Simply Red.

we got

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Dames en heren, rechts naast mij staat hij weer. Het is Erik van Oosten.
1: Ja, goedenavond. En links van mij staat Rudo Slappendel.
0: Een nieuwe aflevering van de mixtape. Dat betekent de lekkerste Centraal Plus hits in de mix. Ook op deze vrijdagavond, 25 september is het. Volgende week hebben we helemaal feesten, Erik.
1: Ja, dat wordt een groot feest.
0: En 2 oktober is het dan.
1: Ja, maar niet te houden.
0: Als het dan geen feest wordt. Hey,

0: We gaan kijken wie de drankjes moet halen hier in de studio.
1: Het rad zegt...
2: Oh jee.
1: Rudo.
0: Dat zei het rad vorige week ook al, maar met alle liefde ga ik het voor je halen. Heb jij nog een overleden artiest in de aanbieding?
2: Ja, Dolly Parton.
0: 9 to 5.
2: Is die dood?

0: Beyoncé, Baby Boy en Gwen Stefani, Hollaback Girl.
1: Ik had het niet beter gekund.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Wil je anders gelijk nog even Erica Badu aankondigen?
0: Ja, dat deed jij nu dan al, hè?
1: Ja, half deed ik het.
0: Half?
1: Hoe heet die plaat?
0: On and On.
1: Dus nu nog een keer in zijn geheel.
0: Erica Badu, On and On.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: Wife and I were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: vrijdagavond. Het weekend voor het Leidersontzet.
1: Ja, heb je er zin in? Ja,
0: lekker man, hutspot eten en haring.
1: Nou, haring vind ik wel lekker. Hutspot.
0: Een beetje feesten.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja, ik heb er wel weer zin in hoor. Ja, zo'n jaar is wel weer snel gegaan, moet ik zeggen.
1: Ja, maar als je nou je zin hebt, jongen, dan gaat alles snel.
0: Ja, elke week gaat het snel, maar daardoor het jaar automatisch sneller ook natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Hey, wat gaan we draaien in dit tweede deel van de mixtape, Erik?
1: Oh, wacht. Even mijn lijst erbij pakken hoor. Frankie Goes to Hollywood, Relax. Nou, dat was ook aardig. The Bangles, Walk Like an Egyptian. En Mika, Relax, Take It Easy. Hey.

0: te letten met twee.
1: Nou, dat hoeft zeker niet, want het is hier niet warm, hoor.
0: Nee, het is zeker niet hier warm in de studio.
1: Niet warm.
0: Nee, het is koud is ook anders. Het is, laten we zeggen, aangenaam. Vond je dat niet mooi?
1: Ja.
0: En zo meteen ga jij tot Terry draaien met de Gypsy Man, Baba Rabatiri. Dat is lang geleden. Hoe kom je daar nou weer bij?
1: Rick Phil, als ik dat wist.
0: Lekker hoor, eerst Oliver Heldens en nou wat.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait jamais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Yeah.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...